advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated at

Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Party. What's up for Drake? Yeah, another one.

0: Dance.
1: Elf weer rennen, sok mijn H&M, spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

Botega op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden, in de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Dat is de good vibes only. Wanneer heb je voor het laatst iets meegenomen?

0: Bare minimum. Phoenix.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat met een hoop zoetigheid voor je oren. Nieuwe muziek, gezelligheid, leuke verhalen, maar vooral gekke dingen. Gekke dingen, gewoon good vibes. Ik zat gisteren nog iets te lezen online en denk, ja, ga dit nou winkeldiefstal nou echt tegenhouden? Long story short, winkeldieven moeten sinds maandag een hogere schadevergoeding betalen. Als ze worden betrapt, tenminste dan, hè. Heel veel mensen steunen dit. En toen dacht ik bij mezelf, oké, maar heb jij een keer ooit iets gestolen? Nee, dan moet je even eerlijk zijn, hè. Toen, we hebben allemaal een keertje wel eens iets meegenomen wat niet van ons was. Ik herinner me nog een keer als kind zijn dat ik gewoon uit zo'n snoepwinkel zo'n extra snoep meenam. Zo, mijn moeder heeft me vernederd. Die heeft me een pak rommel gegeven als beloning. En toen heeft ze me teruggestuurd naar die meneer van die snoepwinkel om me te verontschuldigen dat ik het had meegenomen. Yo, weet je, dan voel je echt verschut. Je doet het daarna nooit meer. Mijn moeder zei ook daarna, als ik je ooit weer betrap, als je ooit weer iets gestolen hebt. Jongen, ze bedreigde me. Maar ja, het is ook goed hoor. Als kind kreeg ik de harde. De dictatorship, snap je? Nee, mijn moeder is shout-out aan mijn moms, man. Ik weet niet wat er van me zou zijn gekomen als mijn moeder niet in mijn leven was, man. Om me zo hard aan te pakken. Ze moest natuurlijk twee rollen aannemen van vader en moeder. Dus ja, leek me ook wel een uitdaging voor haar, hoor. Hoe hou je een guy op het rechte pad? Get over here! Dus dat dus. Ja, man. My brother, Maximilian.
8: Good morning.
0: Heb jij wel eens iets gejat?
8: Nou, ik wilde eigenlijk hetzelfde zeggen, want ik denk, ja, we hebben allemaal wel eens een keer een snoepje gejat.
0: Ja.
8: Toen je dat nog had in de Kruidvat, toch? Die snoep, dat snoephoekje.
0: Ja.
8: Daar hebben we allemaal wel eens een keer een extra snoepje gejat. Althans, ik in ieder geval wel, jij blijkbaar ook.
0: Ja. Ben je gepakt?
8: Nee.
0: Oh.
8: Nee, goed hè?
0: Je bent een professional, je moet een seminar geven hierover.
8: Ik zou inderdaad meer dingen moeten stelen, grotere dingen. Ja, blijkbaar kan ik dat heel goed, moet ik niet te hard zeggen eigenlijk. Nee, voor de rest laat ik lekker alles liggen wat niet van mij is.
0: Oké. Was dat de enige keer dat je had gestolen in je hele leven, die snoepjes van toen?
8: Ja.
0: Nice. Nou, mij hebben mensen...
8: Jij hebt meer?
0: Nee.
8: Jij hebt meer dingen gestolen?
0: Mensen bij mij, mijn cd-collectie werd ook elke keer... Laat me een voorbeeld geven. Ik had het album van Tupac, All Eyes on Me, iets van 4 keer gekocht. Dat is niet omdat ik hem 4 keer zeg maar heb misplaatst. Dat is omdat je op een gegeven moment hem of heb uitgeleend aan iemand die het eigen heeft gemaakt en er nooit terugbracht.
8: Mm-hmm.
0: Die mensen hebben natuurlijk ook. Of je hebt hem gewoon thuis liggen en dan komen dus mensen langs en die hebben het dan meegenomen. Ik heb ze nooit kunnen betrappen, maar je weet wie je bent, hè? Precies. Dus dat. Ja, ik heb geen idee wie het is. Dat is ook kut.
8: Wat raar?
0: Ja. Maar mensen die... Ik had echt een crazy cd-collectie vroeger.
8: Maar gewoon mensen die bij jou thuis zijn geweest, die hebben
0: het Ja. Dus dan komen de mensen langs en dan...
8: Gewoon vrienden van je in principe of zo.
0: Ja,
8: blijkbaar
0: waren geen vrienden dan. Ja, nee, het is lijp. Daarom,
8: ziek.
0: En er waren... Weet je wat ook het ergste was? Het waren ook mijn favoriete albums. Het waren ook dingen die ik heel tof vind.
8: Ja.
0: Snap je?
8: Ja.
0: Dus, nee man, sindsdien heel paranoïde geworden. Maar ja, in ieder geval, we hebben sindsdien heel veel nieuwe cd's en we hebben tegenwoordig streamingsdiensten. Dus ja, iedereen heeft de liedjes nu. Nu hoef je niet meer te stelen, jongens. Maar ja, als je wakker wordt en je denkt, waar hebben ze het nou over? Nou, heb jij wel eens iets gestolen? En dat naar aanleiding van het verhaal dat winkeldieven harder in de portemonnee worden geraakt door een hogere boete. Maar daar hebben we straks over. Heb jij wel eens iets gestolen? Laat het doorkomen via de NPO

0: Maximilian, weer van de lijn.
1: We hebben Iman aan de telefoon. Die heeft ook wel eens wat gestolen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Armando. Hey, how's life?
2: Ja, still kicking.
0: Nice, nice. Wat heb je ooit gestolen? Heb je ooit gestolen?
2: Nou, het was min of meer per ongeluk. Ik had heel vaak als je een krat bier koopt, dan leg je hem onderaan je winkelwagen. Dan leg je je boodschappen in de winkelwagen, dan ga je naar het kassa toe.
0: Ja.
2: Dus ik had mijn boodschappen afgerekend. Ik dacht dat die krat bier ook was afgerekend. Dus ik ben naar huis gegaan en ik was op mijn bon aan het kijken. En ik zie zo van, hé, die krat bier staat er niet op. Dus ik dacht, weet je wat, fuck it, ik kan niet de moeite nemen om helemaal terug te rijden naar die winkel om die krat bier af te rekenen.
0: Ja. Ja, dat snap ik.
2: En die krat bier smaakte extra lekker natuurlijk toen ik hem heb opgedroogd.
0: Ja, toch? Is dat gratis? Ja. Maar ik geloof ook altijd, zeg maar, in een soort financiële karma, noem ik het. Dus als je ergens een mazzeltje hebt gehaald of weet te flikken, dan komt je op een andere manier, moet je hem betalen.
2: Ja, dat zit er wat dik in, ja. Maar gelukkig was het lang geleden. Dus ik denk dat ik het allemaal opgeboet ben.
0: Ja, nee, maar ik snap dat hoor, dat je dan sowieso meeneemt. Maar ik heb altijd bij die zelfscans bijvoorbeeld, ze komen altijd voor controle bij mij. Ik weet niet wat het is, als op die zelfscan denk. Arubano.
2: Ik heb dat nooit gehad.
0: Nee?
2: Nee.
0: Wauw, altijd bij de zelfscan. Altijd,
2: steekproef. Misschien heb ik wel een heel eerlijk gezicht.
0: Ja, maar die steekproef, ik weet niet wat die steekproef, of heeft zo'n camera die je zegt, oh ja, deze guy weer. Caribbean bar. Nee, maar gekkigheid, man, bro. Thanks, man, voor je storyline, man. Thanks.
2: Geen probleem, bro.
0: Oh, geniet van je dag, man. Als je er luistert, bent je tune net in. A very good morning. Vandaag zijn we op zoek naar die verhalen. Die verhalen waar je niet voor hoeft te schamen. Maar misschien in het verleden heb je iets meegenomen wat niet van jou was.

0: Your city?
1: Your sound.
0: Your city?
2: Your sound.
1: Phonics!
3: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: Ja man, Move Joe. Ga ik zo meteen lekker voor je draaien. Pile, pile, pile. Vandaag hebben we het over of je wel eens iets gestolen hebt. Ja, gewoon eerlijk zijn hoor. Vriend van de show, Robertino, what up?
1: Good morning Nando. Ja, weet je, ik denk dat 80% van de kinderen vroeger sowieso een snoepje heeft gestolen of geproefd of weet ik veel wat. Weet je, het is gewoon te verleidelijk zo'n bakje wat open staat, wat je zo kan pakken. Weet je, ik heb het gedaan, jij hebt het gedaan. Ik denk dat 80% van de mensen het gedaan hebben. Weet je, ik zou eerder beginnen over wat mensen van mij stelen. Weet je, elke dag, mijn collega's stelen elke dag mijn pen, mijn aansteker, je noem maar op. Ik raak elke dag wel wat kwijt op het werk.
0: Ja, herkenbaar man. Mensen stelen pen hoor, bro.
2: Pennen is inderdaad ook wel een ding, ja. Ja, die hoor ik ook wel.
0: Ja, toch? Die pennencriminaliteit. Je denkt bij jezelf, maar ik had toch deze pen? En dan vervolgens zie je een collega met diezelfde pen. En dan kijken ze aan en ze kijken jou aan. En beide partijen weten van de ander wat het is. En soms laat ik het gewoon, ja, ik ga toch geen ruzie maken om een pen. Maar als het een bijzonder pen is, stel ik heb een pen.
2: Als jij er heel veel waarde aan hecht.
0: Ja, dan ja. Gaan we wel discussiëren. Ja, maar als het gewoon een normale pen is, een blauwe pen, ik steel hem gewoon weer terug.
2: Neem het maar.
0: Ja. Of je steelt gewoon wat van jou is weer terug. Heb je wel eens iets gestolen? Dat is de vraag van vandaag. Jasmin zegt als kind een lipgloss van mijn zus. Maar die heeft ze nooit teruggekregen. Duidelijk. Sam zegt, ik heb ooit een bord meegenomen uit een restaurant.
2: Wauw. Okay. Dat is ook een hele opgave.
0: Oké.
2: Heb je wel ergens kunnen verstoppen? Misschien had hij een tas mee of zo dan?
0: Ja, even kijken. Ik vraag me of hij dat doet dan.
2: Ja. Ja, of hij loopt toch gewoon heel nonchalant mee naar buiten dat je denkt van ja. Weet je, dat daardoor niet opvalt of zo.
0: Ik ben wel iemand dat als ik ergens zit, bijvoorbeeld ik was bij Disneyland met mijn stiefzoontje, mijn vriendin. Toen hebben we wel extra Nutella en jam meegenomen.
2: Ook nog? Zo komt steeds meer naar boven over wat je allemaal hebt gestolen.
0: Ja, maar het was meer omdat...
2: We moeten nog even doorgaan, denk ik.
0: Ik ben iemand, ik vind het leuk om souvenirs mee te nemen. Dat is
2: maar meer. Die koop je.
0: Ja, maar dat denk ik bij mezelf. Ik heb zoveel geld betaald om daar te zitten.
2: Zeker.
0: Het is practically ook van mij.
2: Aha.
0: Snap je? Dus, en ze gaan het niet missen. Eén Nutella, pastatje minder of één... Weet je wat ik bedoel?
2: Ja, dus
0: ik heb ook een keer daar ook toiletpapier meegenomen.
2: Hey.
0: Ja, maar dat kwam omdat daar een Mickey Mouse op zat.
2: Oh mijn god.
0: Ja, ik ben gewoon eerlijk. Nee, eigenlijk. En een paar notities.
2: Nou, wat
0: kan wel,
2: meer?
0: Toch? Met Marvel.
2: Oh,
0: met Iron Man erop.
2: Tuurlijk, ook nog. Ja, kan. Zeker.
0: Pinnetjes van Marvel. Ja. Maar dat vind ik. Ja, heb ik ook veel
2: vind
0: betaald.
2: Vind je allemaal
0: normaal? Ja, ik heb wel voor de rest betaald. Hè. Dus zeg maar ik heb
2: zeker.
0: Die Black Panther masker, die heb ik ook echt. Daar heb ik gewoon betaald. Die heb ik niet meegenomen zomaar.
2: Nee, oké.
0: Wakanda forever.

0: voor het nieuws van NOS op 3 met de one and only Jelle. Good morning.
1: Goedemorgen. De man van 51 die zaterdag overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat bevestigde de politie. Agenten in Rotterdam waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. En de man zou er toen vandoor zijn gegaan. Hij werd toen opgepakt en verzette zich. Daarbij werd hij tegen de grond gedrukt, raakte hij onwel en is hij overleden. Zijn familie gaat aangifte doen. Het kan wel eens een pittig ochtendje worden op het spoor. ProRail zegt dat er een grote storing is waar treinen in het midden en noorden van het land last van kunnen hebben. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging, uitval van treinen en dus extra reistijd. En ook zijn er storingen bij spoorwegovergangen, waardoor ook automobilisten er last van kunnen hebben. ProRail weet nog niet precies wat er aan de hand is en dus ook nog niet wanneer de problemen zijn opgelost. En het is Prinsjesdag, de dag van de troonrede, de glazen koets en het koffertje met de miljoenennota. Daarin staan de financiële plannen van komend jaar. Minister van Financiën, Eelco Heijnen, biedt het aan in de Tweede Kamer vanmiddag. En dan weten we ook hoeveel geld de overheid volgend jaar wil uitgeven en waaraan. Maar hoe zouden mensen zelf de schatkist verdelen? Onze verslaggever Dagmar Mul vroeg het in Rotterdam.
2: Ik denk sowieso dat er meer aandacht mag voor de mensen in de zorg. Dat hun meer salaris mogen krijgen.
3: En wat denk jij?
4: Naar de armen. Naar mensen die het niet zo goed hebben. Mensen in de uitkering zitten. Die moeilijk met geld omgaan. Ik zou het meer aan hen kunnen geven.
5: Meer geld in de zorg, onderwijs, huisvesting.
3: Dat zou je graag aanpakken?
5: Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf ook een huis nodig, dus dat is ook wel nice dan.
6: Vergrijs enorm, hoor ik zelf ook bij. En dan is het toch wel belangrijk dat er goed voor je gezorgd gaat worden.
3: Maar u heeft nog geen grijze haren.
6: Die bedek ik mooi.
3: Dat scheelt.
6: En dat scheelt, ja. Je moet er wat voor doen, hè.
1: Er is al wel het een en ander uitgelekt van de plannen. Zo wordt er niet bezuinigd op de AOW. Wordt de WW-uitkering voorlopig nog niet ingekort. En komt er een hogere belasting op leidingwater.
0: Wordt er een keer ook verteld tijdens zo'n zo'n gesprek van hey jongens, jullie krijgen extra geld. Ik hoor altijd wat we extra moeten betalen. Ik heb nog nooit goed nieuws gehoord. Nog nooit.
1: Nou, meestal is het goede nieuws dat er niet wordt bezuinigd op iets.
0: En dan met het volgende kabinet weer wel. Ja, ik weet niet hoor. We gaan het afwachten. Ik heb in ieder geval gehoord dat de koning een extra verhaal mag gaan vertellen. Dus we gaan het zien.
1: Vanmiddag weten we het.
0: Ja, thank you. Fernando. Tijd voor

0: Vroege ochtend, a very, very good morning. Winkeldieven moeten vanaf nu meer gaan betalen. Jazeker. Als je nu je hoofd haalt om iets te stelen, dan moet je een hogere boete betalen. Dus in plaats van €181 moet je nu €242 gaan betalen. Dus een hogere schadevergoeding betalen dus. Ja, maar hoe denkt de straat erover?
1: Het schrikt wel af, denk ik.
2: Ik vind het prima. Tommel dus helemaal niet stelen.
3: Ik kom uit Amsterdam, hè. Misschien is het daar nog even iets erger. Maar ik zie ze gewoon met het karretje naar buiten gaan. Hebben ze een hele volle kar en dan lopen ze zonder te betalen. Gaan ze gewoon weer terug zo waar ze naar binnen zijn gekomen.
4: Als je honger hebt, kan ik het nog wel eens begrijpen.
0: Ja, die is heel begripvol. Al dus een onderzoek gedaan door Hart van Nederland. Ja, je hoorde die vrouw zeggen van, ja, ik snap het wel als je honger hebt. Ja, dat is ook zo'n ding. Als iemand zijn gezin of zo wil voeden of je hebt honger, dan snap ik het wel. Snap je? Het klinkt heel gek.
5: Ja, het is gewoon voor ons moeilijk, denk ik, om ons daarin te verplaatsen natuurlijk.
0: Ja, maar als ik honger heb, dan zou ik gewoon eerder geneigd zijn als mijn buik rammelt en rommelt. En ik moet zorgen voor...
5: En zeg maar in geldnood zit dan.
0: Ja,
5: zeg maar. Dan moet je dingen doen om te overleven.
0: Ja, ja. Ik promote het niet of zo. Maar ik snap wel, als ik zo die vrouw dat hoor zeggen, denk ik bij mezelf, ik snap wel dat Een ding is waardoor je dingen door de vingers heen kan.
5: Ja, het wordt wel dus een heel duur grapje. Want stel je steelt dan zeg maar een broodje of zo of iets van €2.
0: Ja.
5: Kan je dat zomaar als je betrapt wordt nu €242 kosten?
0: Zo!
5: Ja, had het dan, weet je, dan is het ineens een ander.
0: Was het waard, zou je dan denken?
5: Ja, was het waard, zo'n broodje voor €242.
0: Nee, maar ik vind sowieso, ook dat gesprek wat er gisteren. Kijk, we moeten sowieso meer doen voor mensen die minder hebben. Want echt, bro, ik zat laatst naar die boodschappenlijst te kijken, dacht ik. En die bon, en dan denk ik, wat is dit toch? Het is zo duur geworden.
5: Ja, het is niet normaal.
0: Je wil bijna die hele winkel leeghalen, bij wijze van spreken. Het is echt, ik ging laatst 3, 4, 5 dingen halen en ik was er bij de €30.
5: Ja, precies. Hè? Ja, dat. Ja. Ja, het is echt ongelooflijk. Het is,
0: En je hebt het nodig,
5: doet er niks aan, dat is het. Je hebt het nodig en je doet er dus gewoon niks aan.
0: Ja.
5: Ja, en daarom moet je toch maar blijven doen.
0: Ja, ik heb in ieder geval bezuinigd op de snoepjes. Dus dat is,
5: daar schiet je denk ik al heel veel mee op.
0: Ja. Die snoepjes, chocolaatjes. Dus het afval heeft toch een pluspunt. Dat is Roxy Rosa, meer van jou.

0: I'm ready, baby. You?
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases.
3: That's too much motion. Too much motion.

moment. Zoetigheid voor je oren. Tunes die je sowieso gewoon kan vinden in één lijst. Nandelik Sound System op Spotify. Nandelik Sound System op Spotify. Dus check en volg die playlist en dan zit je helemaal goed wat betreft de nieuwste release.

0: Soprano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
1: Hi, Abson hier. Ben je klaar met de tram en de bus? Haal je rijbewijs bij Rijschool Danny. Ik heb het ook in één keer gedaan. Wil jij dat ook? Check nu rijschooldanny.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nogmaals Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
3: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
6: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen 8:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven.

0: NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Veel problemen op het spoor. Want er is een grote storing bij ProRail. In het midden en noorden van het land rijden daardoor weinig tot geen treinen. Onder meer bij Zwolle rijdt er niks. En ook zijn er problemen bij Utrecht en Amersfoort. ProRail heeft nog geen idee waardoor die storing is ontstaan. En het is ook dus nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. Het is Prinsjesdag en dat is de dag waarop de regering de begroting voor volgend jaar bekend maakt. En ook bij deze dag hoort dat er onderzoek wordt gedaan naar het vertrouwen in de politiek. En dat vertrouwen is iets hoger dan vorig jaar. 36% van de mensen die zijn ondervraagd hebben vertrouwen in het kabinet, meldt Ipsos INO. En dat was vorig jaar bij het demissionaire kabinet Schoof veel minder, namelijk 29%. De man van 51 die zaterdag overleed in Rotterdam nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike. Dat bevestigt de politie. Agenten waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike en de man zou er toen vandoor zijn gegaan. Hij werd opgepakt en verzette zich en daarbij werd hij tegen de grond gedrukt, raakte hij onwel en is hij overleden. Een speciaal concert van Blauwtzoen gisteren in de Melkweg in Amsterdam.
2: Dit is de allereerste oormerkshow in de wereld. En wat er anders aan is, is dat we beloven dat de mensen die hier vanavond komen geen oordop hoeven te kopen hier straks in de gang bij de ingang.
3: Okay.
2: Je kan deze show beluisteren zonder doppen.
3: En hoe doen jullie dat? Door minder hard te spelen?
2: Ja, dat is het idee.
1: Geen oordopjes meer nodig dus. Het is bedoeld om gehoorschade bij concertgangers te voorkomen. De geluidsman had het volume 10 decibel zachter gezet. Maar dat had niet elke Blauwtzoen-fan in de zaal door.
4: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
5: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
6: Ik dacht eerst van het geluidsniveau is lager. Misschien komt het helemaal niet meer binnen, die muziek. Maar juist omdat het lager is, komt het juist nog meer binnen dan dat het veel harder is. Ik vond het echt heel vet.
1: Doe jij je oordopjes in bij een concert, Fernando?

0: zit, maar dan...
1: Ja, ik ken het hoor, dan vergeet je ze mee te nemen. Ja, en denk je, nou, laat maar. Dom. Maar goed, straks is het misschien niet meer nodig, want de bedoeling is dat er dus een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal.
0: Nice.
1: Het weer nog een beetje grauw vandaag en wat motregen in het westen en noorden. Daar wordt het maximaal 22 graden. In het zuidoosten het meeste zon. Daar is het volop zomer vandaag bij 25 tot 28 graden. Vanavond wel kans op onweer.
0: Fernando. Zometeen spelen we 5 voor 5.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Zeg je eerlijk, ik las dit verhaal en ik dacht, dit zal je maar eens overkomen. Ik zou al lang naar huis zijn gegaan. Maar er is een atlete, een Hyrox-atlete, Joanna Wiedzirik. Nooit van die vrouw gehoord, maar wel van haar diarree-aanval, want het was big news. Heel veel mensen zeggen, wauw, dat ze gewoon doorging. Ik was al lang gestopt, man. Serieus, een diarree-aanval, I'm done, ik zweer het. Wanneer alle middelen niet stoppen, I'll be done. Maar voor de mensen die intunen denken, what the freaking hell is een Hyrox-race? Nou, je moet het zien als een soort internationale fitnesscompetitie. Dus lopen wordt gecombineerd met krachttrainingen. Maar best wel intensief, het wordt herhaald, het is best wel... Laat me zeggen, het is een fysieke uitputtingsslag.
1: Ja, je hebt zeg maar een heel parcours van 8 kilometer. Na elke kilometer doe je dan weer de oefening. Dus dat kan slap push zijn, wallballs, roeien, skiën.
0: Ja.
1: Dat is best wel een fysieke uitdaging.
0: Ja, en het is crazy, want je moet je voorstellen, als je zo'n diarree-aanval krijgt, dingen gaan alle kanten oplopen. Dat gebeurde ook bij haar. En je moet je voorstellen, sommige mensen hebben zoiets van, gadverdamme, man, hou rekening met de andere deelnemers. Het is niet hygiënisch, ik moet hetzelfde toestel gebruiken. En dat zit allemaal uitwerpselen op. Ja, het is zo vies om dit verhaal met je te delen op de vroege ochtend, maar het was booming nieuws. Wat dacht jij toen je dit zag, Max?
1: Ik zag dit van het weekend voor het eerst. En ik heb letterlijk ook de film gezien waarbij je alles langs haar been naar beneden zag lopen.
0: Ah!
1: Dat ik dacht, gadverdamme, ik ging bijna over mijn nek.
0: Oh.
1: Maar ook te beseffen dat misschien ben jij dan niet haar dan, maar degene die achter haar aanreest, die vlak in haar aura is, whatever, die moet ook nog gebruik maken van die baan. Ik heb een roeimachine gezien waar zij op heeft geroeid. Daarna, dat hele ding was helemaal bruin.
0: Gadverdamme. Maar dat is gewoon nasty.
1: Ja, maar daar moeten andere mensen nog gebruik van maken.
0: Was je billen.
1: Ik wacht wel even een paar seconden. Of ik finish wel een paar seconden of een minuut later. Hoor.
0: Ja, man. Was je billen, man.
1: Dit is wel echt heftig. En ik snap het ook. Zij gaat door, want zij race op heel hoog niveau. Ik zie al in haar Instagram bio staat ook Hyrox Female World Record. Dus zij race echt op hoog niveau. Kijk, ik had gezegd van ja... Jongens, de groeten, ik stop en ik ga naar de toilet en ik maak alles even schoon. Maar ja, zij dacht, ik heb één doel en dat is winnen.
0: Ja, ze heeft zeker gewonnen.
1: Ze had ook echt gewonnen trouwens, volgens mij.
0: Ja, stinky billen. Als ik haar was, zou ik gewoon freaking een luier aanschaffen, joh.
1: Ja, dat is misschien wel een goede
0: Gewoon een luier, bro. Gewoon een luier. Een luier, als je dit soort hoogintensieve dingen doet en je billen lopen af en toe. Zet gewoon een luier aan, bro. Laat mensen je uitlachen, maar ze gaan in ieder geval niet...
1: Ja, maar dat is ook het ding. Zij staat er nu voor altijd onbekend.
0: Ja.
1: He, zij wordt altijd
0: achtervolgd. Is dit je vriendin? Ja?
1: Ja, precies. Ja.
0: Zes van die diarree, toch?
1: Ja, dat is heel... Dat is
0: ja,
1: heel
0: dat is kut.
1: Dat is heel naar.
0: Ja, dat is kut.
1: Oei.
0: Maar ze hebben wel een prijs gewonnen. Vieze billen.
2: Yo, Jay, what's good? Hey, Pix. What zeg je, man?

zometeen muziek van Yo Silvio, Young Feelings. Toxic. Maar, luister dan even. De kwalificatievraag. Hoe heet de roze prinses in de Mario Games? Dat antwoord, ja, dat antwoord wat daarboven, ping, daarboven komt. Stuur het door via de NPO-luisterapp en dan kan je zometeen meedoen met 5 voor Fernando. Want kun je me 5 woorden laten raden 30

0: 30 seconden. Dat is de challenge. Dat is wat je moet doen met Vijf of Fernando. Twee kandidaten die tegen elkaar strijden. Amin en Jeroen. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey. Hoe heet de roze prinses in de Mario games?
1: Peach.
0: Peach. Jazeker. Peach, Peach, Peach, Peach. Amin, we gaan met jou beginnen. Are you ready?
1: Ja, man. Sowieso. Okay. Oké, een persoon die ramen schoonmaakt. Dat is hem?
0: Glaaswasser.
1: Yes. Het schijnt 's nachts aan de hemel. De zon is er ook een.
0: Maan. Sterren.
1: Je rookt dat het zit in een pakje.
0: Sigaretten.
1: Yes. Januari, februari, maart zijn er voorbeelden van.
0: Wintermaanden. Winter.
1: Nee. Het laatste woord wat je zei.
0: Wintermaand.
1: Ja.
2: Ja, je zei hem los inderdaad maand. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Dus die was nog net binnen de tijd. 4 goede antwoorden. Heel netjes.
0: Yes. Lekker bezig, Amin. Jeroen, are you ready?
3: Ja hoor.
0: Go!
3: Je kookt je brood bij.
0: Bakker.
3: Als het regent, buik je aan.
0: Paraplu.
3: Pas op je geld in.
0: Pinpas, autobenee, portemonnee.
3: En dan word je wakker van.
0: Wekker.
3: Wat ruikt je om wakker
2: van? Oh, ja, ik kan deze nog even. Want hij was binnen de tijd.
0: Ja.
2: Wekker ook. Ook 4 goede antwoorden.
0: Zo.
2: Jullie zijn op dreef vandaag. Netjes hoor. Dat betekent dat wij naar de benaderingsvraag gaan. Dat is uit hoeveel oppervlakte bestaat de Noordzee? Amin, jouw antwoord was 550.000 vierkante kilometer. Jeroen, die van jou was 134 vierkante kilometer. Dat is nogal een verschil. Het juiste antwoord moet zijn 575.000 vierkante kilometer. Betekent dat Amin heeft gewonnen.

0: in plaats komt de zon door. Het wordt gewoon nog een zomerse dag ook. Ja, nou ja, ongeveer 24 graden kan je verwachten. Maar ja, laten we kijken wat er aan de hand is met het weer. Het nieuws van NOS op 3. Even tijd daarvoor nu. Jelle, good morning.
1: Goedemorgen. Het is rustig op het spoor. En dat is rond deze tijd geen goed teken. Door een grote storing bij ProRail rijden er in het midden, oosten en noorden van het land weinig of helemaal geen treinen. Ook in de rest van het land zijn daardoor ook vertragingen. Het probleem zit hem in de beveiligingssystemen die het niet doen. En daardoor kunnen de treinen niet veilig over het spoor. Ook veel spoorwegovergangen doen het niet, waardoor automobilisten weer last van kunnen hebben, omdat hij dicht blijft. ProRail weet nog niet hoe lang het duurt om alles weer werkend te krijgen. En het is Prinsjesdag. De miljoenennota wordt gepresenteerd. De koning leest de troonrede voor. En in Den Haag staan de mensen al sinds vanochtend vroeg langs de route die de glazen koets met de koning en de koningin neemt. Verslaggever Mark Hamer was er ook vroeg bij en trof als eerste een bekende Brabander, Johan Flemix.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, dat ik u tref.
2: Ja, dat was wel toevallig, hè?
3: Ja. Johan Flemix.
2: Ja, we mogen weer, hè, vandaag.
3: U mag weer. Ik zie u heeft een koffertje bij u.
2: Ja, de koffertje met geld, wat biljetten van... Wat staat erop?
3: Heel veel nullen.
2: 20 miljoen.
3: Kan ik in het schemer nog niet zien.
2: Daar kunnen we het begrotingskort mee oplossen. En ik heb natuurlijk, mocht je uit de koets komen, nog wat zakgeld van Maxima bij uit Argentinië.
3: Hoe laat stond u er al?
2: Volgens mij, even kijken, tien voor half zes. Nu was ik een beetje laat. Oscar was de eerste. Dus wat dat betreft, eer wie ere toekomt.
3: Oscar, u was de eerste.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja, ik heb u ook vaker hier gezien.
2: Ja, dat zou wel. Ja, dat kan ik me iets mee voorstellen.
1: Het drukte dus in Den Haag vandaag. Ook wel mensen die te laat komen of niet kunnen komen door de sporenproblemen overigens. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een nieuwe satelliet gelanceerd. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En dat doet hij door te kijken naar hoeveel licht planten afgeven. Met speciale sensoren is dat vanuit de ruimte te meten. En als een plant minder licht afgeeft, is dat een teken van stress. En die informatie kunnen wetenschappers beter in de gaten houden hoe het dan gaat met de bossen, akkers en andere natuur.
0: Fernando. Ronnie Flex, Adi Semski, Karel. Let's get it.

0: Stel je voor dat je niet naar school kunt. In Jemen kunnen op dit moment 4,5 miljoen kinderen niet naar school. Ze leven in angst tussen het puin. Want daar woedt al meer dan 10 jaar een oorlog. Daarom maken we dit soort verhalen bespreekbaar. Want het is belangrijk om je te informeren over dingen die je misschien niet wist. Daarom hebben we ook vriend van de show en directeur van War Child, Ernst. Ernst, goedemorgen.
1: Hey Fernando, goedemorgen.
0: Het is al 10 jaar chaos in Jemen. Hoe ziet het leven van een kind in Jemen er op dit moment eruit?
1: Ja, je moet je voorstellen, er zijn dus kinderen die daar geboren zijn. Die kennen niet anders dan oorlog. Dus die zijn nu 9 of 10. En die zijn alleen maar in angst en in verdriet, zeg maar, aan het leven. En sinds een aantal weken, hoe gek het ook is, weinig in het nieuws. Daarom ook dankbaar dat we het weer even over kunnen hebben bij jullie. Maar zijn de gewelddadigheden weer opgeleid. Is er weer heel veel onrust. En deze kinderen die krijgen dus angst op angst. Eigenlijk hebben ze te maken met crisis op crisis. En dat is heel ongezond voor kinderen. Als je alleen maar in angst leeft, dan kan je niet meer slapen. Dan kan je niet naar school, dan kun je niet concentreren. Dan heb je last met eten. Je kan, als je heel veel angst hebt door stress, kan je niet goed eten. Krijg je lichamelijke klachten. En dat is vreselijk. Dat is heel, heel, heel gevaarlijk.
0: Ja, want daarop aansluitend van, wat is volgens jou het grootste gevaar voor kinderen in Jemen? Is het directe geweld, de armoede, het gebrek aan onderwijs of iets anders?
1: Ja, dat is het allemaal. Zeker. En zeker ook dat onderwijs. Maar waar wij ons heel erg veel zorgen over maken, is dat het geweld niet stopt. En kinderen dus als kind met alleen maar oorlog opgroeien en die eigenlijk de rest van hun leven trauma's van oorlog met zich mee moeten gaan dragen.
0: Ja.
1: En als je dat doet en ze krijgen straks zelf kinderen, dan brengen ze dat ook weer over op andere kinderen. Trauma kun je overgeven. Dus wat wij proberen te doen, ook in een onveilige situatie met onze teams daar in Jemen, is zorgen dat kinderen toch die trauma's kunnen verwerken, toch weer kunnen zich veilig kunnen voelen en ja, zeg maar dat toch weer kind kunnen zijn, zodat ze het, ja, zodat ze op kunnen groeien tot gezond jong volwassenen. Toch nog in zo'n gekke situatie.
0: Ja, dat verdient elke kind. Gewoon kunnen opgroeien zonder stress. In harmonie. Helaas zit de wereld niet zo in elkaar. Maar we doen ons best om te helpen. Wat kunnen we doen om die kinderen te ondersteunen? Hoe kunnen we ze helpen?
1: Nou ja, wat je doet nu, hè, ik ben heel dankbaar dat we met jullie kunnen blijven praten over gebieden waar je veel te weinig over hoort. Het gaat over miljoenen kinderen. Ik zeg altijd tegen jou, en dat moeten we blijven doen, blijf je uitspreken. Ja. Blijf geloven in het juiste doen. En dat is ook doneren aan goede doelen. Denk niet dat er niks kan. Wij kunnen iets. We hebben mensen on the ground. Die kunnen iets voor die kinderen betekenen. Dus kijk niet weg. Word niet zelf heel verdrietig of akelig. Blijf je uitspreken tegen regeringen en blijf doneren. Want die kinderen kunnen hier niks aan doen. En daar moeten we voor op blijven komen.
0: Duidelijk man, 10 jaar oorlog in Jemen klinkt misschien als een ver van je bed show, maar voor kinderen daar is het dagelijkse werkelijkheid. Dus geef gehoor, luister, sluit je ogen niet, kijk niet weg. Juist daarom is het belangrijk dat we blijven luisteren en deze verhalen blijven delen. Dus thanks Ernst, je weet wat ik al tegen je zeg, mijn platform is jouw platform. Dus mocht er weer zoiets zijn die wat je wil delen, let me know.
1: Ik zal dat zeker doen, dankjewel Fernando.
0: Thank you. Drake en Lil Durk. Oh, oh, oh. Laugh now, cry later.

0: James Infante.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Ik trakteer je op de nieuwste release.

0: frisse geluiden. Dat doe ik Sound System. Dat is de playlist die je moet volgen voor alle nieuwe releases. Heb je een paar dingen gemist die ik net liet horen? No worries. Check en volg die lijst op Spotify. Dan doe ik Sound System.
1: Yo, het is your boy Biller. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: Spotify. Dan krijg je nog meer zoetigheid voor je oren. You don't know. Jelle met het nieuws van NOS op 3. Wat krijgen we zo meteen van je?
1: Zo meteen. Als 18-jarige in Engeland krijg je binnenkort sneller een biertje.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
4: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
11: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze laag...

0: prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 21:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
0: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
3: Zometeen hebben we visite een van de acteurs uit een bekende film. Ja, paradijs. Gisteren was een grote première. En zometeen hoor je wie van die acteurs ik in de beelden heb. Maar laten we eerst even beginnen met de actualiteit. Very importante. Jelle met het nieuws van NOS op 3. What you got?
4: Goedemorgen. Flinke probleem op het spoor. En daardoor rijden er in het midden en noorden van het land weinig tot geen treinen. Bij spoorbeheerder ProRail stonden er vanmorgen allemaal rare meldingen op de beeldschermen.
5: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Ja, en dan wordt het dus moeilijk om te kijken van rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
4: Daarom rijden er bij Zwolle helemaal geen treinen. En ook bij Utrecht en Amersfoort zijn veel problemen. De storing is volgens ProRail zo groot. Op zeker 13 plekken zijn problemen. Dat inmiddels het hele land er last van heeft. Wanneer de storing dus is opgelost, is nog niet bekend. En in de NS-app checken of je trein gaat of niet, is ook niet helemaal goed. De reisplanner is namelijk overbelast. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van Ipsos INO. 36% is wel blij met de politieke kopstukken in Den Haag. Vorig jaar, bij het demissionaire kabinet Schoof, was dat 29%. Maar het houdt allemaal niet over, vindt verslaggever Emma Jackson.
6: Eigenlijk is het een laag stijging en zitten we gewoon nog met een laag vertrouwen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met dat al die kabinetten ofwel net afgetreden waren, dus demissionair waren, of dat we nu zitten met een minderheidskabinet. En nou had dit minderheidskabinet een half jaar geleden het voornemen om nu een mooie begroting te presenteren met steun van andere partijen, van oppositiepartijen. Dat is niet gelukt. Het is nu alleen een begroting die we vandaag gaan zien van CDA, VVD en D66.
4: En het is dus de vraag wat de plannen van het kabinet nog waard zijn. Om een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen, moet het nog steun krijgen van de oppositiepartijen. En die willen dat het kabinet de plannen nog gaat aanpassen. En goed nieuws voor mensen die wel eens hun ID-kaart vergeten als ze naar de kroeg gaan. In Engeland en Wales kan je binnenkort op je telefoon laten zien dat je oud genoeg bent. Je ID-kaart is te zien in een app die je bij de bar moet laten zien. Als je 18 bent, of ouder natuurlijk, krijg je een QR-code. Die wordt door het barpersoneel gescand en daarna kan je je biertjes aftikken. Het weer, nog een beetje grauw vandaag en wat motregen in het westen en noorden. Daar wordt het maximaal 22 graden. In het zuidoosten het meeste zon. Daar is het volop zomer bij 25 tot 28 graden. Vanavond is er dan wel kans op onweer.
3: Fernando. Zometeen, Immanuel G.

0: Dat is lekker wakker worden. Ira Star met Tornado.
1: Yo, Fernando voor wakker. Fernand! Mr. Good Vibes. Oh,
2: yes, yes, for niks.
1: Goedemorgen.
2: This is...

0: dingen in de film. Dan ga je genieten van de film Paradijs. Vanaf donderdag in de bioscoop. En een van de acteurs uit deze film is een graag ziende gast. Ook in de morningshow meerdere malen voorbij geweest. Ze is er weer. Emanuele Grieven! Welcome back, welcome back. A very good morning. Weer een nieuwe film. Another one, another one.
1: And another one.
0: Paradijs. Interessante titel voor een film die eigenlijk veel geweld met zich meebrengt. Vertel eens even over de plot. Op Paradijs lijkt alsof ik echt naar Aruba moet gaan of zo. Maar what's cracking?
1: Oké, dus de hoofdrolspeler die komt net van de gevangenis. En hij heeft zijn leven gebeterd. Hij wil zijn moeder opzoeken. Maar de flat is overgenomen door criminelen.
0: En eigenlijk
1: gaan we in de film volgen hoe hij naar de bovenste verdieping komt. En elke verdieping is een level.
0: Oh shit. Oh, every level is a new devil. Maar, ja. Maar jij speelt de rol van Nikita. Wie is Nikita?
1: Nikita is de rechterhand van de grote baas.
0: Oké.
1: Dus ik stuur de mannen aan die ervoor moeten zorgen dat de etages worden bewaakt.
0: Oh shit.
1: Ja.
0: Oh, dus jij stuurt ook Jamal Ben Sadiq aan. Hij zit er ook in.
1: Ik ben rechterhand, hij is linkerhand.
0: Oké.
1: Maar ik stuur hem niet aan, maar
0: we zijn
1: wel een beetje, laat zeggen, gelijkwaardig.
0: Okay. En hoe,
1: gelijkwaardig met aanhalingstekens.
0: Hoe heb je, want die kerel is kapot groot, man, niet normaal. Hij is gewoon een flat.
1: Hij is een reus. Ja, hij is gewoon een reus.
0: Ja, lieve guy. Maar vertel, hoe heb je je voorbereid op deze rol?
1: Nou, we hebben heel veel stunttraining gehad. En het is een Belgisch-Nederlandse productie. En respect voor de Belgen, man. In Nederland krijg je misschien één keer een training, twee keer. Hey, we hebben daar gewoon dagen getraind.
0: Oh, wow.
1: Gewoon dagen getraind om choreo te maken. We hebben heel veel gesprekken gehad. Dus echt heel veel tijd voor repetitie. Wat in Nederland gewoon echt heel weinig voorkomt op dat level.
0: Ja, ja.
1: Maar dat merk je ook aan de film. De stunts zijn gruwelijk. Camerawerk, gruwelijk.
0: Oké.
1: Ja, nee, ik zeg je eerlijk, ik ben echt... Kijk, ik weet toch, als ik niet zo enthousiast ben, zeg ik nee, ik doe geen interviews. Of dan ben ik een beetje enthousiast, maar van deze film... I swear to God, deze is echt... De stunts zijn zo vet. Ik zit gewoon serieus naar mezelf te kijken en denk... Oh my, heb ik het gedaan? Ik kan het gewoon niet geloven, ja. Maar het ziet er zo vet uit.
0: Is het misschien een van de mooiste filmprojecten die je tot nu toe hebt gedaan?
1: Ja. Wel weer even, toen ik op de set stond en ik kreeg voor het eerst een geladen pistool in mijn hand. Toen dacht ik, oh my gosh, dit was eigenlijk mijn kinderbucketlist. Je weet toch, vroeger ging je Super Mario spelen op school. Toch? Ja. Dan weet je dat soort dingen over Street Fighter. Toen dacht ik, oh, die stond nog op mijn lijstje. En het was echt geweldig.
0: Je was schieten.
1: Ja man, ik moest dan...
0: Met die pipa.
1: Ja, maar het was wel grappig. Want toen hadden we op een gegeven moment, zeiden ze van... Dat stuk wilden ze dan niet oefenen, want losse vloeren zijn best wel duur. Dus toen moest ik gaan staan en... En toen zei ik van, oké, ik kreeg een soort slapback of zo. Ik weet niet hoe ze dat noemen.
0: Ja.
1: Toen zei ik, mag ik het dan gewoon één keertje proberen? Want dan weet ik, anders ga ik dat ineens op het beeld doen voor het eerst. En dan, ja, whatever. Toen heb ik het geprobeerd. Ik schoot naar achteren, man.
0: Wauw.
1: Ik heb gegild. Kijk maar. Bam!
0: En bam, bam!
1: Bam, bam! En daarna moest ik het voor het echtje doen.
0: Ja.
1: En die scène zit ook eens in één keer opgenomen. En dan zie je me gaan, jongen. Echt wow. Als een... Ja, ik was gewoon tof.
0: Maar wat je hoort van deze dingen... Je ziet ze, zeg maar, in de vele programma's die voorbij komen. De docu's en dingen over de gangsterlife. Maar als je nu, zeg maar... Als actrice, zeg maar, zo'n rol vertolkt. Ben je dan anders gaan denken over... Hey, dat is wel intens, man, als je echt die life zou leiden.
1: Ik zou dat leven niet willen leiden. Dus als ik er zo enthousiast over praat... is het enthousiasme omdat het fantasie is.
0: Ja.
1: Voor mij en in de rol.
0: Ja.
1: Goed dat je die vraag stelt. I'm not trying to glorify violence of iets dergelijks. Maar ik weet het. Ik probeer niet een soort van... Ja, dat moeten we allemaal meer doen. Maar, zeg maar, kijk... Als mens ben ik eerder een people pleaser en een... Oh nee, ik wil niemand pijn doen. Dus als ik als actrice eventjes die dark side even vrij krijg... Bam, bam, bam, lopen, Mattie, lopen, bam, bam. Let me go, man. Let me see. Loop, vriend.
0: Loop.
1: Loop, Mattie. Dansen. Doe de bachata. Bam, bam, bam, bam, bam. Het is voor film, man.
0: Ja,
1: het is aan mijn werk.
0: Ik. Maar volgens mij heb je ook veel gelachen tussen dit soort momenten. Wat is het, als je een van de momenten een grappige scène zou... Of een grappige scène. Een moment, zeg maar, op de set die is bijgebleven.
1: Even kijken. We hadden op een gegeven moment inderdaad samen met Jamal... En toen hadden we dat we tegelijkertijd moesten opstaan en dat we een soort choreo moesten doen. Maar dat hadden we niet van tevoren gedaan. Dus die gingen we echt maken op set. En het is zo grappig, want omdat ik dan zeg maar de rechterhand ben en ook een soort van stoer moet zijn. Ik moet voor die echt pompen, want hij is gewoon naturally very impressive. En ik moest een soort van echt mijn energy gaan kanaliseren van oké, ga jezelf niet overschreeuwen, want zogenaamd zijn wij gelijkwaardig. Dus het was wel grappig om samen even een soort energy te tunen en geloofwaardig gelijkwaardig zijn aan deze grote reus. Het is gelukt en we moesten echt wel lachen op de set. Was tof.
0: Badgial! Ik zou zeggen, ja, donderdag. Je weet hoe laat het is, hè? Check sowieso Paradijs. Gaat supporten, want er zijn natuurlijk een hoop Nederlanders die ook erin schitteren. Numidia speelt er ook in.
1: Ja, en even shout-out naar Numidia. Ze heeft het echt goed gedaan.
0: Okay.
1: Kijk, er is heel veel natuurlijk in de acteerwereld kritiek op. Oh, mensen gaan van een andere professie. Gaan ze dan ineens acteren? Luister, ik wil niks horen van niemand. Ze heeft hem gekild. We hebben hem gezien. En ik zei ook tegen haar. Ik zeg, luister dan. Echt respect.
0: Ja.
1: Ze komt super natuurlijk over. Ze doet het echt, echt, echt goed. Dus als je sowieso een media fan bent. Ga kijken, want je girl stelt je niet teleur.
0: Check it out, Paradijs. Ga het checken. Zometeen nog meer van Emmanuelle, want we gaan met haar praten over of ze liever van de actie of van de romance. Je hoort het zometeen in Would You Rather. Huh?

0: Amang, Emanuele Grievens is in de building om haar persoonlijkheid met ons te testen. In de game Would You Rather? Nou, we gaan gelijk beginnen. Liever 7 jaar vooruit in de tijd of 7 jaar terug in de tijd?
1: 7 jaar terug.
0: Waarom?
1: Meteen bitcoin.
0: Ja, ja.
1: Meteen. Meteen. Ja, niks horen van nieuwe. Meteen.
0: Hey, ik voel je meteen. Ja. Liever een actiefilm of een romantische film?
1: Actie.
0: Oef. Dit is nog een tweede paradijs.
1: Hey, let's get it.
0: Brababam, bam, brrr. Liever Ahmed Akabi als je persoonlijke bodyguard of Jamal Ben Sadiq als je persoonlijke bodyguard?
1: Ik heb echt veel respect voor Ahmed, maar Jamal.
0: Ahmed gaat hem niet redden.
1: Nee, hij gaat niet halen.
0: Je bent de ene keer fight. De ene zegt kut. Oké, de scene stopt. Maar Jamal, we'll fuck you up. Liever weten welke acteur uit de cast jou het leukste vindt of welke acteur jou het meest irritant vindt.
1: Oh, nee, ik denk dan toch wel het leukst. Ja,
0: ik hoef nog niet te weten wat je van me vindt.
1: Nee. Hou je mening voor je. Ik wil me focussen.
0: Ai.
1: En weet toch, dan ga ik weer overdenken.
0: Okay.
1: Nee, je wil niet weten.
0: Oké, okay, je wil niet weten wat iemand van je vindt. Oké. Nooit meer acteren of nooit meer een boek schrijven?
1: Nooit meer een boek schrijven.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik moest er wel even over nadenken. Ik heb natuurlijk een boek geschreven. Mm-hmm. Een paar jaar geleden. En ik zit wel weer na te denken om een tweede te schrijven. Maar ik word wel echt blij van acteren. Hoor je net niet hoe enthousiast?
0: Ja, ik weet het. Ja.
1: Ik word daar wel heel blij van. Dus ja,
0: en het boek gewoon rustig.
1: Rustig. Ja. En dan moet ik heel erg focussen. Ja. Dat vind ik heel moeilijk.
0: Maar sommige schrijvers hebben gekke gedachten. Ik bedoel, J.K. Rowling heeft een rijke fantasie.
1: Hey.
0: Heb je like thinking... Ja, toch?
1: Ja, man.
0: Mensen die dingen opschrijven, die denken, wat denk je echt over mij?
1: Zijn ja, dus dat. Ja.
0: Hoe slaap je stiekem?
1: Ja.
0: Komt binnenkort misschien een nieuw boek?
1: Ja, Ik zou willen bluffen. Ja toch, ga maar pakken.
0: Kom, I'm coming out. Oké.
1: Okay. Ja. Ik laat het je weten en dan kom ik graag weer.
0: Je bent altijd welkom. Zo. Liever altijd een trainingspak aan of altijd een gala jurk?
1: Kijk. Samen. Kijk, ik hou van beide fitjes. Maar als ik echt eerlijk ben, ja, zou ik denk ik wel liever een trainingspak.
0: Ja, want die is te strak, toch?
1: Ja, ik hou er echt van. Maar als ik elke dag... No.
0: Ik voel je. Ik ook niet, hoor. Ik trek ook liever trainingspak aan dan een gala jurk. Een dag lang praten met een Vlaams accent of mee met een undercover operatie van de politie?
1: Oh, amai, want ik vind het echt leuk om zo te spreken, hè, maar... Ik denk dat undercover gaan, dat is toch heel...
0: Undercover, ja?
1: Ja, dat is schoon. Dat lijkt me echt... Ja, dat zou echt leuk.
0: Heerlijk. Undercover ja. Love. In een villa in België wonen of in een woning van 30 vierkante meter aan de Amsterdamse gracht?
1: Hé, hey, laten we naar België gaan, man. Ik weet dat jullie Amsterdammers die dingen geweest zijn. Wij van Rotterdam, we houden niet van dat. We vinden dat niet leuk. Nee, 30 vierkante meter is mijn keuken, gek.
0: De rest van je leven popmuziek luisteren of alleen gangsterrap?
1: Oh, nee, dat zou ik popmuziek.
0: Ja?
1: Ja, luister. Als ik in de auto zit en dat is niet eens gangsterrap, dat is gewoon een leuke plaat. Maar als ik kaas opzet, boetes.
0: Ja, pull up. Ja.
1: Boetes. Dus nee, doe maar popmuziek. I really like you. Oh. Dan word ik een beetje aardiger.
0: Ja. Dan ben je gewoon onder de 100.
1: Ja, dan lijkt gewoon rustig. En dan ben ik ook aardiger, weet je toch. Nee, hiphop, vooral van deze dagen. De teksten. En als ik thuis ben, weet je toch, is het onder mijn fles zo. En ik turn up. Echt. Nee. Geef me maar popmuziek. Dat is beter voor de maatschappij.
0: Liever te laat komen op de première van Paradijs of tijdens een interview de grootste spoiler weggeven?
1: Ik denk dat ik dan... Ja, de grootste spoiler is ook wel... Fire. Ik ben er echt over aan het nadenken. Want zeg maar, zo'n spoiler kan dan ook viraal gaan. Dat mensen dan denken, oh ja, dan mag naar de film. Maar als het echt een fire spoiler is, dan is het gewoon... Ja. Ja, dan kom ik liever te laat.
0: Even te laat, toch?
1: Ja.
0: Het was fashionably late.
1: Fashionably late.
0: Je weet één ding, als je te laat komt, all eyes on you.
1: Ja, maar daar ben ik actrice voor.
0: Hey, Emanuele Grievens, ga haar checken. De bioscoop Paradijs draait in de Nederlandse bioscoop. Je hoort haar al zeggen, pam, pam, brr, grr, grr, zip, boom, boom. Dat doet ze allemaal in deze film. Ga checken, besef het, Jamal Ben Sadiq zit erin. Noumidia zit erin.
1: Ahmed Akabi.
0: Ahmed Akabi zit erin. Dus ga checken, Paradijs.

0: Zometeen spelen we de moordende minuut. Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Ja, je weet hoe we het gaan doen, toch? Luister, de kwalificatievraag is als volgt. Van welk merk is CK de afkorting? Van welk merk is CK de afkorting? Kijk maar op je onderbroek. Het kan ook zijn dat het erop staat. Zeker. Mark Wahlberg was heel lang model voor dit merk. Zometeen. De moordende minuut.
1: Kijk, ik ben nu 33. En vanaf mijn 28ste tot mijn 33ste heb ik best wel veel maatschappelijk.

0: getrouwd bent.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is hem.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Jonah Fraser en Chirac. We're all gonna make it. Begin een beetje bewolkt. Op meer plaatsen komt de zon door. Het wordt ongeveer 24 graden vandaag. Jelle van NOS op 3, good morning.
5: Goedemorgen. Reis je met de trein? Dan heb ik slecht nieuws. Er is een grote treinstoring in het midden, oosten en noorden. Op de computerschermen bij ProRail lijkt het alsof er allemaal treinen rijden die er in werkelijkheid niet zijn. En daardoor is het dus niet veilig om het treinverkeer daar op te starten. En inmiddels lijkt het erop dat het gaat om sabotage, zegt ProRail.
6: Ja, dat klopt. We hebben op meerdere plekken op spoormaterialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, waardoor deze storingen zijn ontstaan. Dus er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage.
5: Door de storing kunnen treinen ook in de rest van het land vertraging hebben of uitvallen. En die problemen op het spoor gooit ook roet in het eten. Voor Prinsjesdag, Hoorders Oranje-fans kunnen nu niet naar de rijtour met de glazen koets komen kijken.
7: Nee, we zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden. Die komen richting uit Apeldoorn en daar ligt de hele boel plat.
8: Heeft ze al een berichtje van ze gehad?
7: Ja, zeker. Dat ze niet kunnen komen.
9: Een vriend van mij die komt altijd hier. Ja, het zijn eigenlijk allemaal oranje vrienden, hè? Zo met elkaar een hele oranje familie. Dus ja.
8: Wordt het nu wel een feestje?
9: Het wordt wel een feestje, maar ja, toch wel een beetje met een klein dompertje, zeg maar.
5: Kleine geruststelling, vanaf 12:30 is de rijtour live te zien bij de NOS. Daarna leest de koning de troonrede voor. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet weet meer.
10: We horen wel dat vandaag die troonrede dit jaar wat minder een opsomming wordt van plannen en wat meer een algemeen verhaal. Nou, misschien heeft het ook wel te maken met dat die plannen nog steeds flink kunnen worden aangepast, want er is nog geen meerderheid voor de huidige begroting. En we horen dat die troonrede wat optimistisch van toon gaat zijn, in de lijn met hoe premier Jette ook in alles probeert optimisme uit te stralen. Hij won de verkiezingen vorig jaar met het kan wel. Ja, en dit najaar en deze politieke beschouwingen gaan vooral ook over vragen: hoe kan het wel en kan het inderdaad wel?
5: Dan naar Australië. De politie daar doet onderzoek naar een uit de hand gelopen ruzie tussen twee families. En dan denk je misschien, ja, waarom hebben we dat dan hier in Nederland daarover? Nou, het is een beetje opmerkelijk, want zo'n 100 mensen gingen elkaar te lijf met pijl en boog, speren en metalen objecten. Een man van 22 werd ook in zijn rug geraakt door een drietandspeer en raakte dus gewond. Ook werd er een auto in brand gestoken. Of er iemand is aangehouden en wat de aanleiding is voor die ruzie is niet bekend.
4: Ik voel een Netflix-serie opkomen, gewoon Family Feud.
5: Ook een drietandspeer, het klinkt al spectaculair.
4: Ja, crazy, ongelooflijk. Nou, laten we goed bevriend blijven met onze families en aangetrouwde families.
5: Lijkt me een goed plan.
4: Fernando. Oh, deze wereld is helemaal gek, man. Dit is Jonah Fraser en

0: exotisch. Ja, man, ik zou nu ook op een exotisch eiland willen zijn. Lijkt me tof, man. Zo op Malediven, gewoon lekker daar, gewoon chillen. Dus dat, man. Who knows, next vacation. Natasha, good morning.
1: Goedemorgen.
0: How's life?
1: Ja, goed. Hoe is het met jou?
0: Ja, gewoon die regen, jongen. Ik denk, jezus, jongen, hou eens een keertje op.
1: Ja, ik weet niet, bij mij schijnt de zon, hoor.
0: Oh, en waar zit je dan?
1: Nou, ik ben nu, zeg maar, in de buurt van Bussum.
0: Ah, oké, okay, want hier in Amsterdam is het Amsterdam.
1: Oh, oké. Okay. Nou,
0: ja, maar oké, okay, we sturen gewoon die Bussumse zon hier naartoe.
1: Ja, precies. Misschien waait het zo over.
0: Snap je? Dus dat, man. Na regen komt sowieso altijd zonneschijn. We gaan kijken of we vandaag de Humbaya voor je gaan zingen. Ik krijg 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben.
1: Oké. Okay.
0: Let's go.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoe noemen we ook wel de derde dinsdag in september?
1: Prinsjesdag.
0: Ja. Van welk merk is CK de afkorting?
1: Calvin Klein.
0: Welk land heeft bijna identieke nationale vlag als die van Nederland, alleen dan met een lichtere kleur blauw?
1: Frankrijk?
0: Nee. Welk vorm is het voorrangsbord? Welk vorm is het voorrangsbord? Heeft het?
1: Een vierkant. Maar dan, zeg maar, met die gele vlak in het midden.
0: Ja, maar...
1: vierkant, maar dan omgedraaid.
0: Ja. Welk rapper hoor je naast Dave op de track Sprinter?
1: Geen idee.
0: Hoe noem je de lange afstands triathlon waarbij je gaat zwemmen, wielrennen en hardlopen?
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Die is intens hoor, die. Wat is 113 min 17?
1: Even kijken, 96.
0: Ja, hoe noemen we bij Funnix de lijst van de top 40 beste tracks van het moment?
1: Funnix dikste? Nee.
0: Nee. Dat het dik naast. Nee. Oh, wat jammer. Wacht even hoor. Even kijken. Misschien is er nog hoop. Ja. Helaas.
1: Helaas.
0: Next time.
1: Yes.
0: Tot de volgende.
1: Doei.
0: Doei. Je kan nu gelijk kapen, hè? 0909-3869-3869. Bel nu. Kaap de morgen niet. Good morning.
3: Goedemorgen.
0: Good morning. Vertel.
3: De vlag is Luxemburg.
0: Ja.

0: KDM-minuut. Ja. Lekker bezig. Welk vorm heeft de voorrangsboord? Ruit. Welk rapper hoor je naast Dave op de sprinter, op de treinsprinter? Central C. Hoe noem je de lange afstands triathlon waarbij je gaat zwemmen, wielrennen en hardlopen? The Ironman.
1: Fernando.
0: Ja.
1: Ken ik de vrouw de pleisschoenen?
0: Ja, dat kan. Dat kan.
2: Love.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we het geven aan Natasha. De paarse sokken. De paarse van het sokken. Die gaan naar Natasha. Shout-out naar jou, man. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Alleen maar liefde, man. Ik hou hiervan, man. Die gunnings, man. Alleen maar love. Dit is Vic Tony.

0: Jason.
1: Move it, Joe.
2: Are you ready?
1: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Mando Licks. Zoetigheid voor je oren.

0: UK rap sensation, baby.
1: Doing enough. It's mad that I see man doing the most. Till I raise one hand up, like I'm doing a toast.
0: K-Trap is ook, volgens mij anderhalf jaar geleden, is ook in mijn podcast geweest, man. Super tof gesprek, man. Over religion, over hoe hij dat combineert met zijn muziek. Check it out, man. Nandolix Real Talk with K-Trap.
2: Free my bro, love, get my down. He just love moving rash.
0: Ja, toch. This is what we doing. Oeh. Dat is mijn tune, hoor.

0: tracks ontdek je natuurlijk in die playlist Nandonic Sound System. De playlist op Spotify die ik heb samengesteld voor alle muziekliefhebbers. Vaak als mensen me zeggen, hé, wat was die tune alweer? Wat, die ene die je toen... No worries, volg die lijst en dan ben je altijd up-to-date. Kopieer die songs en plak ze vervolgens weer in je eigen playlist. Een van die songs die in die lijst staat is de nieuwe Rema.
1: Nando Champions League.
0: Oh no.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe
3: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
7: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
15: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
16: Paradijs, een keiharde actiefilm.
17: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
16: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
18: Wie de fuck is die gast?
16: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
19: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
20: Alle deuren zitten op slot.
19: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
21: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
22: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Kaidel. Get started, baby, come on. Eerst tijd voor de nieuws van NOS op 3. Yellow, what you got?

0: Goedemorgen. De grote treinstoring van vanmorgen komt door sabotage. Want op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. En daardoor zijn veel treinen uitgevallen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Op dit moment wordt er hard gewerkt om die spullen weer van het spoor te halen, zegt verslaggever Lidwien Gevers.
1: Op de borden is ook te zien dat heel veel, die storing tussen op de Bolle en Meppel, dat is de grootste storing, die duurt tot 12:15. En de rest van de trajecten, daarvoor over laten ze weten dat die allemaal voor 11:00 zijn opgelost. Dus er is niet heel veel paniek hier bij de mensen.
0: Door de problemen is ook de reisplanner van de NS slecht bereikbaar. Veel mensen zoeken tegelijkertijd op of hun trein nog rijdt. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor het stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nu weten dat die uitspraak blijft staan. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november. Veel democraten stemmen dan namelijk per post. En het is te aftellen tot de festiviteiten op deze Prinsjesdag. Om 1:00 vanmiddag is de troonrede. Om 3:30 wordt het koffertje met de miljoenennota aangeboden. En daarin staan de financiële plannen van het komende jaar. Minister van Financiën Heijnen biedt het aan in de Tweede Kamer. En dan weten we precies hoeveel geld de overheid volgend jaar wil uitgeven en ook waaraan. Maar hoe zouden mensen zelf de schatkist verdelen? Onze verslaggever Dagmar Moel vroeg het in Rotterdam.
2: Ik denk sowieso dat er meer aandacht mag voor de mensen in de zorg. Dat hun meer salaris mogen krijgen.
3: En wat denk jij?
4: Naar de armen. Naar mensen die het niet zo goed hebben. Mensen in de uitkering zitten. Die moeilijk met geld omgaan. Ik zou het meer aan hen kunnen geven.
5: Meer geld in de zorg, onderwijs, huisvesting.
3: Dat zou je graag aanpakken?
5: Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf ook een huis nodig, dus dat is ook wel nice dan.
6: Vergrijs enorm, hoor ik zelf ook bij. En dan is het toch wel belangrijk dat er goed voor je gezorgd gaat worden.
3: Maar u heeft nog geen grijze haren.
6: Die bedek ik mooi.
3: Dat scheelt.
6: Dat scheelt, ja. Precies. Je moet er wat voor doen, hè?
0: We weten al een klein beetje wat er in de plannen staat van vandaag. Dat is al uitgelekt. Zo wordt er niet bezuinigd op de AOW, wordt de WW-uitkering voorlopig nog niet ingekort en komt er een hogere belasting op leidingwater. Het weer een beetje grauw vandaag en wat motregen in het westen en noorden. Daar wordt het 22 graden. In het zuidoosten schijnt heel erg veel de zon, want het is volop zomer bij 25 tot 28 graden. Wel is er kans op onweer vanavond.

Wauw, 11 december haalde je op van je werk. Benz in de garage en mijn contouren al scherp. Je was 7 uur ready, zei kwart voor 7, ik ben er. 2 points dan martinis en de rest weet je verder. Was mijn wifey, maar stiekem mijn niggas wisten intern. Baddest bitch op mijn scherm, maar had je niet voor mezelf. Vind mijn lifestyle crazy, maar vind mijn dick geen better. Ex-nigga dit shaky, maar ja, we deden whatever. Inchecken, uitchecken om te stoeien op bedden. Zo special, maar kon niemand laten zien wat we hebben. Sky Lounge, best wel fatten doen dat niemand ons gedden. Al die kusjes op die plekken, weten te laat je lekker. Het is wat het is, van onschuldig naar niet together, we zeggen niks. Maar onze

beter, het is beter. Misschien moet je verder gaan met je berichten, ik negeer ze, maar ik heb ze gelezen. Love voor je is forever, maar respect is verdwenen. Je vriendin was waarschijnlijk kotsen om dezelfde reden. Shit, ik had je hoog gezitten, maar je

0: maar het zonnetje komt gewoon er doorheen. Een zomerse dag, 24 graden. Ja, geloof het of niet, dat is de situatie vandaag. Dus Jelle, met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. Medewerkers zijn nu bezig met het opruimen van alle materialen.
2: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus er worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus aantallen noemen zijn we misschien al snel weer, lopen we achter de feiten aan. Maar het is echt al op meerdere plekken aangetroffen.
1: Op één plek is ook een trein tegen zo'n buis op het spoor gereden. Volgens ProRail heeft dat alleen wat schade opgeleverd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Maar ook de Oranjefans die vandaag in Den Haag zijn voor Prinsjesdag merken de gevolgen.
3: We zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
4: Een vriend van mij die komt altijd hier. Ja, het zijn eigenlijk allemaal Oranje vrienden, hè? Zo met elkaar, een hele Oranje familie. Dus ja.
5: Wordt het nu wel een feestje?
4: Het wordt wel een feestje, maar ja, toch wel een beetje met een klein dompertje, zeg maar.
1: Volgens ProRail werken de beveiligingssystemen niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen alle seinen dus op rood en kunnen er dus geen treinen rijden. Een helikopter van de Deense luchtmacht is gisteren met 2 lichtkogels beschoten door een Russisch fregat. Een van de lichtkogels vloog rakelings langs de helikopter, schrijft het Deense ministerie. De bemanning raakte niet gewond en de helikopter raakte ook niet beschadigd. Lichtkogels worden meestal ingezet om een waarschuwing af te geven, bijvoorbeeld als een schip zinkt. Denemarken heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. En traditiegetrouw vinden ook deze Prinsjesdag weer protestacties plaats langs de route van de Glazen Koets en bij de Tweede Kamer. Er zijn onder meer demonstraties aangekondigd van Dieren in Nederland, Burgerinitiatief Groningen en de Algemene Onderwijsbond. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, is overal op voorbereid.
6: Die Prinsjesdag is ook een dag van de democratie. En wij zijn zo'n geweldig land dat je van mening mag verschillen. En er mag dus ook gedemonstreerd worden, niet geblokkeerd. Daar zullen we tegen optreden, maar er mag van mening worden verschild. Dat hoort bij de democratie.
1: En vandaag zijn er ook acties van de boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet.
0: Fernando. Rise and shine, good morning, good vibes only at your service.

0: Annette, ja man, heerlijke tune is dat. Vanochtend hadden we de directeur van War Child. We hadden het vanochtend over een belangrijk onderwerp. Ja, want niet iedereen gaat zomaar naar school en denkt van... ah, oh, is geweldig dit, dat. Er zijn landen in de wereld waar kinderen niet zo makkelijk gewoon naar school kunnen gaan. Waar er sprake is van oorlog. Stel je voor dat je niet naar school kunt. In Jemen kunnen op dit moment 4,5 miljoen kinderen niet naar school. Ze leven in angst tussen het puin. Want daar woedt al meer dan 10 jaar een oorlog. Daarom maken we dit soort verhalen bespreekbaar. Want het is belangrijk om je te informeren over dingen die je misschien niet wist. Daarom hebben we ook vriend van de show en directeur van War Child, Ernst. Ernst, goedemorgen.
1: Hey Fernando, goedemorgen.
0: Het is dus al 10 jaar chaos in Jemen. Hoe ziet het leven van een kind in Jemen er op dit moment eruit?
1: Ja, je moet je voorstellen, er zijn dus kinderen die daar geboren zijn. Die kennen niet anders dan oorlog. Dus die zijn nu 9 of 10. En die zijn alleen maar in angst en in verdriet, zeg maar, aan het leven. En sinds een aantal weken, hoe gek het ook is, weinig in het nieuws. Daarom ook dankbaar dat we het weer even over kunnen hebben bij jullie. Maar zijn de gewelddadigheden weer opgeleid. Is er weer heel veel onrust. En deze kinderen die krijgen dus angst op angst. Eigenlijk hebben ze te maken met crisis op crisis. En dat is heel ongezond voor kinderen. Als je alleen maar in angst leeft, dan kan je niet meer slapen. Dan kan je niet naar school, dan kun je niet concentreren. Dan heb je last met eten. Je kan, als je heel veel angst hebt door stress, kan je niet goed eten. Krijg je lichamelijke klachten. En dat is vreselijk. Dat is heel, heel, heel gevaarlijk.
0: Ja, want daarop ze aansluiten van, wat is volgens jou het grootste gevaar voor kinderen in Jemen? Is het directe geweld, de armoede, het gebrek aan onderwijs of iets anders?
1: Ja, dat is het allemaal. Zeker en zeker ook dat onderwijs. Maar waar wij ons heel erg veel zorgen over maken, is dat het geweld niet stopt. En kinderen dus als kind met alleen maar oorlog opgroeien en die eigenlijk de rest van hun leven trauma's van oorlog met zich mee moeten gaan dragen.
0: Ja.
1: En als je dat doet en ze krijgen straks zelf kinderen, dan brengen ze dat ook weer over op andere kinderen. Trauma kun je overgeven. Dus wat wij proberen te doen, ook in een onveilige situatie met onze teams daar in Jemen, is zorgen dat kinderen toch die trauma's kunnen verwerken, toch weer kunnen zich veilig kunnen voelen en ja, zeg maar dat toch weer kind kunnen zijn, zodat ze het ja, zodat ze op kunnen groeien tot gezond jong volwassenen. Toch nog in zo'n gekke situatie.
0: Ja, dat verdient elke kind. Gewoon kunnen opgroeien zonder stress. In harmonie. Helaas zit de wereld niet zo in elkaar. Maar we doen ons best om te helpen. Wat kunnen we doen om die kinderen te ondersteunen? Hoe kunnen we ze helpen?
1: Nou ja, wat je doet nu, hè, ik ben heel dankbaar dat we met jullie kunnen blijven praten over gebieden waar je veel te weinig over hoort. Het gaat over miljoenen kinderen. Ik zeg altijd tegen jou, en dat moeten we blijven doen, blijf je uitspreken.
0: Ja.
1: Blijf geloven in het juiste doen. En dat is ook doneren aan goede doelen. Denk niet dat er niks kan. Wij kunnen iets. We hebben mensen on the ground. Die kunnen iets voor die kinderen betekenen. Dus kijk niet weg. Word niet zelf heel verdrietig of akelig. Blijf je uitspreken tegen regeringen en blijf doneren. Want die kinderen kunnen hier niks aan doen en daar moeten we voor op blijven komen.
0: Duidelijk man, 10 jaar oorlog in Jemen klinkt misschien als een ver van je bed show, maar voor kinderen daar is het dagelijkse werkelijkheid. Dus geef gehoor, luister, sluit je ogen niet, kijk niet weg. Juist daarom is het belangrijk dat we blijven luisteren en deze verhalen blijven delen. Dus thanks Ernst, je weet wat ik al tegen je zeg, mijn platform is jouw platform. Dus mocht er weer zoiets zijn die wat je wilt delen, let me know.
1: Ik zal dat zeker doen, dankjewel Fernando.
0: Thank you.

0: Excuseer. Boef. Oei, met excuseer. A very good morning zou je maar overkomen. Een diarreeaanval terwijl je gewoon aan het sporten bent. Ja, ik zeg je eerlijk, man. Ik zou gewoon een trauma eraan over hebben gehouden. Dat is unbelievable. Dus je hebt het verhaal voorbij horen komen. Joanna Wietserik, die naam ga je nooit vergeten. En zeker niet de aanval die ze heeft gehad. Een diarreeaanval, dat tijdens Hyrox. Voor de mensen die denken, wat de hell is Hyrox? Dat is een internationale fitnesscompetitie waar ze aan meedeed. Hyrox is intensief, zeg maar, aan lopen, cardio, kracht in acht etappes eigenlijk, toch?
1: Ja, 8 kilometer rennen en na elke kilometer doe je een oefening.
0: Maar god, als ik eraan denk, heb ik al een oefening gedaan. Unbelievable. El Quena the Great, good morning.
2: Yes, sir, good morning.
0: Een diarreeaanval hebben we wel eens allemaal gehad, ik ook.
2: Ja, tot mijn grote verdriet gewoon te vaak.
0: Zo!
2: Ja, te vaak.
0: Dat je billen gaan trompet spelen gewoon.
2: Ja, maar weet je welke ook gewoon echt fucked up is? Kijk, ik rijd natuurlijk, of reed vroeger wel echt nog veel meer taxi. Het zijn tijden dat ik echt fulltime heb gereden. En dan moet je tussendoor even eten en dan eet je. En op een gegeven moment ben je aan het rijden en je maag begint te borrelen. En je zit gewoon op de weg. Je hebt de klant in de waggie, nog 20 minuten te gaan.
0: Zo.
2: Ja, bro, ik ben zelfs één keer echt zo desperate geweest dat ik de bosjes in wilde rennen.
0: Ja, ik voel je, man. But you gotta go, you gotta go.
2: Ja, en toen zag ik gelukkig, want ik wilde hem bijna parkeren. Toen zag ik daar verderop dat er restaurant was. Ik heb geparkeerd, ik heb niet eens hooi tegen die mensen. Gewoon, zoef, het was net Sonic. Ja. En ja, toen inderdaad, was gewoon het orkest.
0: Zo.
2: Metropool.
0: Zo. Bam, bam, bam. Ja,
2: dus ik weet nu bij mezelf, kijk, binnenkort komt ADE er weer aan. Dan ga ik weer even flink op de weg zitten. Ik weet gewoon, ik moet goed op mijn eten gaan letten.
0: Ja, man.
2: Ik kan het me niet permitteren om straks één keer mijn broek te scheiden.
0: Oh.
2: Je weet toch.
0: Nee, maar
2: ik kan niet als deze tanga zijn dat ik dan ook nog denk, hé, ja, man, ik blijf doorgaan. Dat kan helemaal niet.
0: Ik was al lang gestopt, bro. Ja. Want de diarree aanval, waar hebben we het over, bro? Serieus. Zeg maar, ik ga naar bepaalde plekken niet als ik voel dat mijn buik borrelt. Denk ik, nee. Het risico is veel te hoog.
2: Soms overkomt het je, denk ik ook.
0: Maar dan moeten we wel een luier bij ons hebben, voor de zekerheid, man.
2: Ja, maar bro, kom op, man. Kijk, een luier is bestend tegen, zeg maar, youngins. Of echt ouderen. Niet
0: je hebt ook ouderen. We moeten ook eentje hebben, voor de zekerheid.
2: Hoe wij zijn, want dat overleeft die luier niet.
0: In die
2: vak
0: moeten we eentje hebben. Eerlijk. Denk je niet?
2: Zonder dus zie je mij op een parkeerplaats mijn kofferbak open doen om die luier aan te
0: om vervolgens weer te gaan zitten. Nieuwe naam, Diaper Daddy. Nee, maar
2: die is crazy,
0: man. Nee, maar Diaper, ik weet nog dat ik een keer was. Ik was zo met Gavin, rest in peace. We gingen naar zo'n ding, want ik ging toen
2: Naar Comic-Con was dat.
0: Ja, die Comic-Con.
2: Ja.
0: Dus ik ging toen al die acteurs interviewen van de Fresh Prince of Bel-Air. Maar op een gegeven moment voelde ik air in mijn buik. Ik zeg, bro, ik weet niet. Hij zegt, ja. Dus ik loop zo naar die wc, zie een of andere guy. Die man kijkt kapot stoer.
2: Hmm.
0: Nee, je moet in de rij. Ik zeg, bro, ik moet echt. Ja, nee, je moet in de rij. Bro, ik keek die man aan. Ik zeg, kijk, ik ga gewoon nu, ga ik jou passeren. Dus of het wordt een situatie.
2: Yeah.
0: You know? Dus hij kijkt mij serieus strak aan. Bro, ik rende gewoon voorbij die kill.
2: Yeah.
0: Ik ging gewoon brut. En het moment dat ik de deur opende, sorry voor alle informatie. Maar iedereen kent dit. Het is zo herkenbaar dat je baag zegt. Bro, I will fight someone, man.
2: Bro, dat moment dat je weet van ik moet binnen nu een enkele.
0: Ja. Dus
2: dat is het, een van de ergste momenten die er is.
0: Zo!
2: Echt een van de ergste.
0: Omdat je geen wc kan vinden, hoor.
2: Ja, gelukkig is me dat nog nooit overkomen.
0: Die
2: ik ga de kruisjes ook even naar die verheer slaan, van dat mag me ook nooit overkomen.
0: Zo, vloeit er wel. Ja, man. Noorit.
2: Noorit is wel een savior, inderdaad.
0: Try that shit up.
2: Tot over man. Dus allemaal scheidstories. Heerlijk.
0: Dus dat, we hebben een scheid aan. Wat hebben we zo meteen? El Quena, wat hebben we in de show?
2: Ja, stel je voor dat jouw partner, dat die artiest zou zijn. Zou die van jou dan mogen zoenen met fans?
0: Bro.
2: Het is gewoon een vraag, hè?
0: Never.
2: Never.

0: ix.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
8: Hey, zit in Afro vibes? Check dan nu Vanix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Vanix Afro. Luister op vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Paradijs, een keiharde actiefilm.
12: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
11: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
13: Wie de fuck is die gast?
11: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
17: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
18: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
19: Alle deuren zitten op slot.
18: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen 8:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: dat jouw partner een artiest is. Zou die dan van jou mogen zoenen met zijn of haar fans? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisterappen terwijl je het laat weten? Eerst natuurlijk tijd voor het laatste nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken.

0: De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. De reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: R&B shit is onderweg. Eerst even this thing met Busa. Yeah.

je voor jouw partner is een artiest, zou je er oké mee zijn dat hij of zij met fans zoent? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Met Quincy. Meteen met de deur in huis vallen. Bij mij zou het

hele diep, zo diep, kunnen soms tongen gewoon in een keel glijden. Zo diep gaan die gesprekken. En dan moet je nagaan, hij heeft gewoon een vrouw en kids thuis. Maar ja, die hebben daar helemaal geen problemen mee. Vind ik echt best wel heel erg knap. Ik heb het over Enrique Iglesias. Die kan gewoon dus lekker zijn ding doen onstage. Hij doet helemaal party animal, een beetje tongen met vrouwen. En het bewijst maar weer, op ieder potje past gewoon een dekseltje. Het zou in ieder geval niet mijn dekseltje zijn, dat weet ik dan weer wel.

0: Ugh, Chavante.
1: In the morning. Mashup.
0: Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling. Dat speel jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem ook zo meteen hoort, je denkt bij jezelf, Kinsie, kom op, nou maak het eens een keertje moeilijker. Laat dan gewoon even de antwoorden doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister app. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je even meedoet. Maar je kan ook nog eens prachtige paarse Fanic sokken winnen. Dus meer dan genoeg reden om even mee te doen, toch? Ja. Zeg even tegen die collega van je, zegt, hey, je moet luisteren. Is

Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dit is jouw moment om te shinen en die antwoorden door te laten komen van jij denkt dat ze goed zijn. Sowieso even leuk en gezellig, maar je kan dus ook prachtige paarse Phoenix sokken winnen. En richting de winter zijn ze heerlijk warm aan de voeten. Maar goed, dat is allemaal voor zometeen. Eerst Rihanna, Calvin Harris.

Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Misschien stap je net de auto in of kom je pas net op kantoor aan. Heb je hem nog

Jeremy komt de NPO luisteren, pas eerst ingeslijt. Die zegt, je bent op zoek naar Rush en Stars. Grace die zegt, je bent op zoek naar Stars en comma's. En Naomi die zegt, je bent op zoek naar Stiekem en naar Stars. Maar ik vind hem wel moeilijk. Stars die zegt iedereen, maar wat zegt dan toch die andere tune?

inderdaad Ira Star met Rush. Dat betekent, Jeremy, dat jij de eerste bent die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En paarse van ik sokken rijker bent. Gefeliciteerd. Meerdere goede reacties binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Uiteraard niet getreurd. Morgen ben ik gewoon weer bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kans tijdens de Morning Mashup. Rond de klok van 10:15. Maar voor nu duiken we gewoon weer de muziek in. Want dit is Ira Star met Rush tijdens Rewind op Phonics.

Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Samen zijn we de ochtend heerlijk aan het opstarten. Met zometeen een artiest die wel een hele bijzondere bestelling naar voren heeft gebracht. Die zei, ja, als we autotune mogen gebruiken, waarom is het gebruik van AI dan niet oké? Eens om over na te denken. Wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor Jo Silvio samen met Young Felix. Dit is Toxic. Phonix.

Dave Highguest en Topperig met Gun met tijdens Rewind op Phonix. En het gebruiken van AI voor je tunes. Ja, is dat een go of een no-go? Er zijn natuurlijk heel veel meningen over. Tyga die heeft gezegd, ja weet je, waarom mag ik geen AI gebruiken, maar mag ik wel autotune gebruiken? Ergens heeft hij wel een bepaald punt, want het is ook iets... het is een toevoeging. Tuurlijk, AI kan je letterlijk iemand maken die je niet bent, maar... Ik denk dat we ook wel een beetje innovatief moeten zijn. En dat is natuurlijk ook gebleken met die gospelversion van Pilé, toch? We gaan er helemaal los op. Maar goed, of we uiteindelijk meer van AI gaan gebruiken, daar gaan we nog achter komen. Voor nu moeten we het gewoon doen met die echte tunes. Je hoort hem samen met Jhené Aiko en Pop Smoke Sunshine.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Goed nieuws, de nieuwe iPhone.

0: als zelfdoding.
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: eerlijk is eerlijk. Het is toch best wel pijnlijk als je ergens via via moet achterkomen, toch? Nou ja, ik heb een artiest zo meteen voor je klaar. En die kwam dus ergens via via achter. En het was zo heftig dat hij even zijn auto aan de zijkant moest parkeren en in huilen uitbarstte. Om wie het gaat, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws. NOS om 3. Jelle, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. De problemen op het spoor zijn nog niet opgelost. Vooral rond Zwolle, Amersfoort en Deventer rijden op dit moment nog geen treinen, nadat iemand vannacht buizen op het spoor heeft neergelegd, waardoor het er niet veilig is. Wie er achter die sabotage zit, weten we nog niet. Voor veel reizigers en hun gezelschap is het even schakelen.
2: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. We willen naar Den Helder naar een oud-tante bezoeken. Nou ja, dat zit er voorlopig niet in, want zij komt uit Deventer. En die is wel echt gestrand.
3: We wilden naar Apeldoorn, maar de trein rijdt niet. En nu zoeken we een ander museum in Utrecht.
1: Bij de NS kan je checken of jouw trein rijdt of niet. Wanneer de problemen zijn opgelost is nog onduidelijk. Bij meerdere storingen staat 11:45. Maar er staat ook bij andere storingen dat tijdstip nog onzeker is. Dan gaan we de ruimte in, want de VS heeft gezegd ruimtewapens in een baan rond de aarde te hebben. Dat heeft de Amerikaanse staatssecretaris van de Luchtmacht gezegd op een ruimtevaartcongres. Het is voor het eerst dat het Amerikaanse leger toegeeft wapens in de ruimte te hebben. Hoe lang die al in de ruimte rondzweven is niet bekend. Sinds 2019 heeft de VS al wel een speciale Space Force. En je kan het niet gemist hebben, het is vandaag Prinsjesdag. Een dag die gaat over begrotingen en plannen van de regering. Maar ook van allerlei tradities, zoals de hoedjes van de Kamerleden.
4: Mijn hoed en mijn pak zijn helemaal gemaakt door vrouwelijke ondernemers in Nederland. Dus ik ben super trots dat ik hun spullen mag dragen vandaag.
5: Ik heb de geschiedenis van Curaçao in me. En dit is een ode aan Curaçao en de Blue Wave.
1: En met alle pracht en praal heeft Prinsjesdag ook wel iets weg van Koningsdag. Want in Den Haag zijn de oranje tompoezen niet aan te slepen, zegt deze bakker.
6: Het is vandaag wel volle bak, dus bijna iedereen is aanwezig om te maken. Want ook het gewone gebak is gewoon drukker dan op een andere dinsdag.
7: Prinsjesdag is echt een feestdag in Den Haag.
6: In Den Haag en omgeving echt een feestdag, ja. Dus superleuk om dat te vieren met een gebakje.
1: Over ongeveer 2 uur begint het feest pas echt. Dan gaat de glazen koets rijden met daarin de koning en koningin. Daarna leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. En om 3:30 vanmiddag gaat de minister van Financiën met zijn koffertje naar de Tweede Kamer, waar hij de begroting voor volgend jaar gaat aanbieden. En het weer in het westen en noorden, af en toe wat regen bij 22 graden. In het binnenland en zuiden juist veel meer zon, zomers en lokaal maximaal 29 graden. Vanavond is er dan wel weer kans op regen met ook onweer.
0: Quincy. Colcabody is onderweg, maar eerst even Kevin met Fisherman.

0: meer van jou, Roxy Rosa. En het is altijd kut als je ergens via via achter moet komen, toch?
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Als je op kantoor rondwandelt en dat je denkt, oh, ik moet die sprinten. Vervolgens ligt er nog een papiertje in de printer. Lees je gewoon dat je ontslagen gaat worden. Zou super kloten zijn. Nog meer kloten. Dat je gewoon via via erachter moet komen dat je partner vreemd is gegaan. Terwijl je gisteren nog lekker de Bold and the Beautiful aan het kijken was op de bank. Gewoon lekker knuffelend. En is dat hij zich gewoon vreemd gegaan. Fucked up. Nou ja, Neo die heeft ook iets fucked ups meegemaakt. Namelijk toen hij bij Columbia Records was gesigned. En het maakte hem zo fucked up dat hij zijn auto zelfs aan de zijkant moest zetten. En in huilen uitbarsten.
2: Literally in the car. And the song comes on the radio. And I'm like, I'm tired of... This is my song. And not only is it my song, they left my vocals in the background. So he's singing the lead line and all the backgrounds are me. I'm like, oh, crap. So I pull over to the side of the road and cry. Did not make it to that job interview. So at this point, I'm at rock bottom because it's like, not only did I not get to be the guy, there's somebody else being the guy off of my back, off of what I did.
0: Ja, Neo was getekend bij Columbia Records en hij dacht bij zichzelf, dit wordt mijn debuutsingle, Dead Girl. Alleen voordat hij uit kon komen, werd hij gedropt door Columbia Records. En ja, je weet hoe dat gaat bij recordlabels, hè. Het is hun eigendom wat je daarvan hebt gemaakt. En degene die die tune toen in handen kreeg, dat is Marcus Houston. En ik moet toegeven, hij blijft lekker, maar blijft me altijd afvragen, wat nou als Neo deze had gezongen?
3: Ja.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Mensa Serrano, Doughboy, Ben met Serrano. Worden hier tijdens Rewind op Phonics.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.
2: Hey, het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes, sir. Het is 11:30, tijd voor een bakkie bizar. Zo'n verhaal die je wilt delen thuis of op werk, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen de vraag aan jou, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister. Zometeen zou zeggen, pak hem er alvast bij, kan je lekker snel mee reageren. Sowieso trouwens even, sinds gisteren een incentive. Als je reageert, maak je ook gewoon kans op een officieel bakkie bizar koffiemok. Hey, trust me, die wil je winnen, dus ja, luister goed mee. Verhaal van vandaag, echt een krankzinnig verhaal. Tegenwoordig sporten, iedereen moet het doen. We willen allemaal een beetje fit blijven. Dat kan natuurlijk ook door middel van Hyrox. Alleen er was dus tijdens een Hyrox-wedstrijd een vrouw die wel op een hele bijzondere manier de finish over wilde gaan. Alleen de vraag aan jou is, ja, wat was er nou zo bijzonder aan de manier hoe zij over die finish is gegaan? Is dat antwoord A, zij kotste onderweg? Antwoord B, ze lekte door? Of antwoord C, ze poepte? Wauw, crazy. Ik krijg een beetje rillingen van over mijn rug, welke manier het ook is. Was nou antwoord A, ze kotste? Antwoord B, ze lekte door? Of antwoord C, ze poepte? Kan je door laten komen door middel van een appje in de NPO-lijst. Daar gaan we het er zo meteen samen over hebben. Want het is Ira Star door je speakers. Tornado, die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics.

0: Met elke dag een bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen. Zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal? Oftewel, dit bakkie bizar af. Vandaag gaat het verhaal over een Hyrox wedstrijd waar Joanna mee aan deed. En Joanna ging op een hele bijzondere manier uiteindelijk de finish over. Ik moet toegeven, super knap. Ze heeft niet opgegeven. Maar wat maakt het nou zo bijzonder hoe zij de finish over is gegaan? Is dat antwoord A, ze kotste en ze bleef gewoon doorgaan? Antwoord B, ze lekte door en bleef doorgaan. Of antwoord C, ze poepte en bleef doorgaan. Nou, de NPO-luisterapp die is helemaal volgestroomd met antwoorden. Overwegend zie ik eigenlijk antwoord C voorbij komen. Maar ik kreeg ook daarop wel weer een bijzondere spraakmemo van een vaste vriend van de show, Nigel.
1: Yo, Quincy, goedemorgen, man. Ik hoor net je bakje bizar, hè. Volgens mij heb jij vandaag een multiple choice vraag, man. Want dat was volgens mij B en C. Want gepoept is nog wel zacht uitgedrukt, bro. Ze heeft gewoon tralalala, hele been, alles onder die. Het was gewoon onhygiënisch om verder te spelen, om verder te gaan. Maar ja, ze heeft wel een record. Dus ja, het is maar wat je zelf wil.
0: Ja, het is net inderdaad wat je zelf wil. Maar ja, heb je het juist, hè, Nigel? Dat is natuurlijk wel de vraag. En natuurlijk ook de rest van de Phonics fam. Ik zie onder andere Angelique, Roy, Patrick, Tamim, Kevin. Iedereen gaat voor antwoord C. Alleen de vraag, ja, is dat het juiste antwoord? Joanna ging op een bijzondere manier over de finish. En dat was inderdaad door middel van antwoord C. Ze poepte en bleef doorgaan. Ja, eigenlijk inderdaad ook gewoon antwoord B kan je eraan toevoegen. Het was, laten we er zo voor zeggen, toen iemand tegen haar zei push it, keep pushing. Dat deed ze ook zeer zeker. De broek zat helemaal vol. Ze liet letterlijk gewoon een slakkenspoor achter van scheid. Zo kan je het ook wel noemen. Ja, het is gewoon te smerig voor het leven eigenlijk. Maar zij zegt van ja, ik heb in ieder geval wel gewonnen. Dus we gotta appreciate the dedication, denk ik dan zomaar. Maar dit zou niet mijn stijl zijn. Sterker nog, als dit mijn vrouwtje was, zou ik wel dubbele bedenking hebben. Laten we maar weer lekkere muziek draaien. Pongo, die hoor je hier nu op Phonics.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: Hi, Abson hier. Ben je klaar met de tram en de bus? Haal je rijbewijs bij Rijschool Danny. Ik heb het ook in één keer gedaan. Wil jij dat ook? Check nu rijschooldanny.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Nogmaals Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een

0: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
3: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
8: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
7: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets...

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zometeen staat de dikste van de week voor je klaar. Maar eerst nog tijd voor Moeder B. Bandolero. Alleen voordat die gedraaid gaat worden, is het eerst tijd voor het laatste nieuws. Jelle, NOS op 3. Een hele goede morgen. Middag.
2: Goedemiddag inmiddels. Op zeker 27 plekken zijn er storingen geweest op het spoor. En de oorzaak daarvan is sabotage. Daardoor reden er de hele ochtend geen treinen rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Er waren onder meer buizen op het spoor vastgemaakt, zegt ProRail.
3: Vanochtend om 5:30 ontstonden de eerste storingen. Maar ook later zijn er nog storingen gemeld. Zelfs op een aantal plekken waar het weer is teruggekeerd. De laatste uren neemt dat gelukkig af. Maar ja, we hopen uiteraard dat het hierbij blijft. Uiteraard hebben we ook verscherpt toezicht en surveilleren we nu veel meer op het spoor rondom die locaties.
2: Ondertussen is de NS voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten. De verwachting is dat het treinverkeer er de hele dag nog last van heeft. Ook op andere plekken in het land waar eerder geen storingen waren. En ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. Er is niemand opgepakt. Macklemore is uit de tour met Ed Sheeran gezet. De Amerikaanse rapper trad op in het voorprogramma. Hij zegt zelf op sociale media dat hij moet stoppen vanwege pro-Palestijnse uitspraken die hij had gedaan op het podium. Volgens Macklemore is Ed Sheeran onder druk gezet door stadioneigenaren om hem uit het voorprogramma te schrappen. En de wedstrijd om de Europese Supercup is volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben dat bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het is voor het eerst dat de wedstrijd in Nederland wordt gespeeld. En nog een uurtje tot het ritje met de glazen koets. Het is Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet vertelt waar ze volgend jaar het geld aan uit willen geven. En de koning en koningin dus met de koets door Den Haag gaan, voordat Willem-Alexander de troonrede voorleest. Vanochtend vroeg stonden de eerste mensen alweer langs de route.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nou, dat ik u tref.
4: Ja, dat was wel toevallig. Hè?
5: Ja. Johan Flemings.
4: Oscar was de eerste. Dus wat dat betreft, ja, eer wie eer toekomt.
5: Oscar, u was de eerste.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja, ik heb u ook vaker hier gezien.
6: Ja, dat zou wel. Ja, dat kan ik me iets mee voorstellen.
2: Naast de oranje fans zijn er ook critici. Er is al rode verf op de straat gegooid. En die critici staan ook in het protestvak bij verslaggever Vincent van Rijn.
7: In het protestvak staan verschillende organisaties. Ook Emily van de Vijver van Republiek, wat vroeger het Republikeins Genootschap was. Ik zie bijvoorbeeld een bord, een koning hoort in een sprookjesboek, niet in de grondwet.
8: Ja, nou, daar kan ik eigenlijk heel weinig aan toevoegen. Ja.
2: Nou voeg ik er nog maar even aan toe dat je Prinsjesdag zo vanaf het begin tot eind live kunt volgen bij de NOS, online en op NPO 1. Het weer dan nog in het westen en noorden bewolkt, af en toe een bui en 22 graden. In het binnenland en het zuiden juist veel zon, lekker zomers en lokaal maximaal 29 graden. En vanavond is er dan wel weer kans op regen, ook met onweer.
1: Dikste van de week is onderweg. Eerst tijd voor Moula B met Bandolero. Your

Flex met Voodoo tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen zijn we heerlijk de middag aan het opstarten. Met zometeen een artiest die wel een hele bijzondere kaart in zijn bezit heeft. Weet, tegenwoordig kunnen mensen helemaal gek gaan om Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece. Maar vroeger had je ook nog Magic the Gathering. En de artiest die zometeen voor je kaart staat, die heeft de allerzeldzaamste kaart. Hoe en wat, dat ga ik je

Post Malone, 21 Savage met Rockstar. En over Post Malone gaat het dus. Ja, de trading card game Magic the Gathering. Post Malone heeft zo goed als de duurste kaart, die heeft hij in zijn bezit. En normaal gesproken, dat weet je ook bijvoorbeeld als je die Pokémon-liefhebbers hebt, zo'n kaart, dus zorg je ervoor dat hij in zo'n dikke case terechtkomt. Die berg je ergens ver op, omdat je weet, over een paar jaar kan die heel veel geld waard worden. Maar Post Malone die besloot gewoon met die kaart te gaan spelen. Gewoon echt die Magic the Gathering game. Hij zet die kaart gewoon in, terwijl hij die 3 jaar geleden voor $2.2 miljoen heeft gekocht. Crazy als je het mij vraagt. Anyways, Low, die staat zometeen voor je klaar. Flo Rida, T-Pain. Maar eerst tijd voor Pila.

Jonna Fraser, J-On met Panna tijdens Rewind of Phonics. Nog een klein kwartiertje staan, is het 12:15. Elke werkdag 12:15 is 12:15. 3 tunes voor veel energie. Heb je een tune liggen waarvan je zegt, die moet je draaien? Stuur hem maar vast in de NPO Luister-app.

drie tunes die voor veel energie moeten gaan zorgen. Dus als jij bij jezelf denkt, ik heb echt energie nodig. Dan moet je meteen naar de NPO Luisteren toe gaan en eventjes laten weten welke tune jij daarvoor nodig hebt. Voor mezelf zou ik nu echt, ja, ik heb hem al een tijdje eigenlijk niet gehoord. Wat wel een van mijn favoriete tunes was, Last Burna Boy. Als ik die nu zou horen, zou ik wel echt helemaal losgaan. Ik weet niet of je het met me deelt. Maar ik ben in ieder geval heel erg benieuwd waarvan jij zegt, Quinn, die moet jij zo meteen gaan draaien. Drop het alvast in de NPO Luisteren. Draai ik nog even lekkere muziek voor je. Dit is Sam Fuels en Buju met Finesse.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Hi, Abson hier. Ben je klaar met de tram en de bus? Haal je rijbewijs bij Rijschool Danny. Ik heb het ook in 1 keer gedaan. Wil jij dat ook? Check nu rijschooldanny.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Nogmaals Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe
3: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf

0: 2-jarig abonnement.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Langs meerdere snelwegen zijn branden ontstaan. Het vuur woedt nu onder meer langs de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuis en Hoevelaken. Als het nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie er precies achter zit. Boeren hadden wel aangekondigd om hooibalen in brand te steken rond de troonrede die straks begint. Vanochtend was er ook al een sabotage op het spoor. Op zo'n 10 plekken waren buizen vastgemaakt aan de rails. Het is nog onduidelijk of het een met het ander te maken heeft. In Helmond is een panzerwagen van het leger vanochtend gebotst met 2 personenauto's. Een oudere vrouw is in een ambulance nagekeken. De auto's hebben flinke schade, maar het panzervoertuig nauwelijks. En activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Ja, dat is de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. En deze vrouw staat langs de route en kreeg er iets van mee.
1: Het enige wat we meegekregen hebben is dat er waren een stuk of 6 demonstranten van Extinction Rebellion. En die hadden letters en die wilden ze daar opspuiten op de grond. Maar die zijn vrij snel gearresteerd. Maar ondertussen gingen ze wel door met aanklacht tegen de regering en... Lang leven de koning, hoezo. En uiteindelijk zijn ze gearresteerd en weggevoerd.
0: Extinction Rebellion heeft die actie inmiddels ook opgeëist. En zoals ieder jaar wordt het haar van de Tweede Kamerleden vandaag gesteld door mbo-studenten. Vlak voordat de politici hun allerbeste hoedje opdoen of hun strakste pak aantrekken voor de troonrede die straks begint. Ook de minister van Volkshuisvesting, Eleanor Boekholt O'Sullivan, zat in de stoel.
2: Wat ik heel leuk vind is dat ik een jonge dame tegenkwam die op het mbo-retail zit en die heeft mijn outfit gemaakt, lente. En die wilde een knipoog maken naar mijn opgave. Dus dat zit in mijn outfit. Dus ik vind het vooral heel erg leuk dat zowel mijn haar als mijn kleding gemaakt zijn door mensen van het mbo.
0: Zometeen om 12:15 begint de troonrede. En die is live te volgen natuurlijk op de site van de NOS en via onze televisieuitzending op NPO 1. Het weer in het westen bewolkt en is er nog kans op een buitje. In de rest van het land juist zonnig en droog. Het is een graad of 22. Later vanavond wel kans op

Vrijdag vanaf 1 uur probeer het gewoon weer opnieuw met de lijst van de 40 populairste tracks van dit moment. Phoenix! Hey, dit is Kraai. Your city, your sound. Your city, your sound. Lower me the starboard.

0: Lauren met Wacht Niet Door Je Speakers. Gewoon hier op Fun X.
1: Hey Chris.
2: Chris en Fruitas. En ik voel me weer helemaal fris. Ik ben niet meer depressief. Rij die tunes.
0: En die tunes ga ik zeker voor je draaien hoor in de middag. Een hele goede middag, Chris, dus door je speakers. Zometeen ook muziek van Daju en Tykoila met Joy Machine. En ook wat dacht je van Ronnie Flex, ADF Semsky, Karel, Scarface. All My Ladies komt jouw kant op. En even iets anders trouwens. En stel je voor je wilt even een pakje kauwgom kopen en je bent die vergeten te scannen. En dan klinkt het als een fout van, wat is het, 2 euro. Maar vanaf nu kan het foutje je echt honderden euro's kosten. En ineens voelt die vraag bij de zelfscan van ja, heeft hij alle artikelen gescand? Toch een stuk minder vriendelijk. En zometeen ga ik je vertellen waarom. Na deze van Bees and Honey, Omalay en Beam. Dit is As We Get High hier op Phonics.

0: En door één menselijke fout kan jij zomaar €242 moeten betalen. En dat dan elke dag. Chris. Tenminste, als jij elke dag boodschappen doet. En elke dag één product vergeet te scannen. Schadevergoeding voor winkeldiefstal is verhoogd naar €242. Dat bedrag was dus jarenlang €181. Dus stel je even voor, je staat bij de zelfscan, hè. Je mandje is leeg, je tas zit vol, de rij achter je. Je hebt je jas half open, omdat je altijd door wil gaan. Je hebt je melk, je hebt je brood, je hebt je cola gescand. En dan ergens onderin ligt nog zo'n zielig zakje kauwgom dat je compleet bent vergeten. Het kan gebeuren, dan kan zo'n boodschappentrip ineens een hele dure middag worden, toch? Want winkeldiefstal heeft nu blijkbaar gewoon ook last van inflatie of zo, heel bizar. Maar het maakt dat moment bij de zelfscan toch ietsje spannender. Want de scherm vraagt altijd wel heel vriendelijk aan je, toch?
1: Heeft u al artikelen gescand?
0: Maar met €242 in je achterhoofd, ja, lees je ineens...
1: Weet je dat heel zeker?
0: En dan ga je kijken, hè, onder je brood, naast je tas, in je jaszak, alsof je per ongeluk een de paprika's heb verstopt. En dan één vergeten product maak je trouwens niet automatisch een winkeldief. Er wordt ook gewoon gekeken of je het bewust hebt gedaan. Maar relax is anders. Kijk, skaten langzaam. Mensen achter je worden boos. Skate je iets 2 keer? Te veel betaald. Skate je iets niet? Ja, dan krijg je misschien €242 boete. Het is oprecht nooit goed.

0: fest. Is dat domme info? Is dat domme info?
1: Hou je trouwens zoveel van je partner dat je denkt, ik ga echt alles voor diegene doen?
2: Mic check, 1, 2.
3: Is this thing on?
2: Mic check.
1: Altijd leuk om een kijkje te nemen in de keuken van jouw favoriete Phonics artiest. En in dit geval doen we dat in haar lyricale keuken. In de lightcheck checken we natuurlijk waar de songteksten van de bekende tracks over gaan. En die van Ariana Grande, die zijn, ja, vrij duidelijk. Zeker in haar tune Positions, waar ze dit zingt. Switching the positions for you, cooking in the kitchen, I'm in the bedroom. Even makkelijk vertaald naar het Nederlands, onze vriendin van de show Google is het.
4: Ik wissel van plek voor jou. Jij kookt in de keuken en ik ben in de slaapkamer.
1: Dus ze zegt eigenlijk, ja, voor jou kan ik makkelijk van rol switchen. Van koken naar, nou ja, een andere kamer, zeg maar. Maar in een relatie heb je ook van die dingen waarvan je denkt, nou, luister, ik hou van je. Maar dit ga ik echt niet van je overnemen. Je hebt van die huishoudelijke taken, toch? Welke taak van jouw partner zou jij never nooit willen overnemen? Bij mij is dat heel duidelijk. Eén ding wat ik, ja, ik kan wel zeggen, gewoon haat, is het bed opmaken. Elke week maar weer opnieuw het bed opmaken. Ik vind dat vreselijk. En dan ook met je knieën op de grond om die badkamer te boenen en te sponsen en whatever. Luister, ik zoek een partner die dat van mij over kan nemen. En dan doe ik wel lekker het vuilnis buiten zetten. Ik vind het niet erg om onkruid te verwijderen van de tuin. Ik doe alle boodschappen. Ik wil rekening betalen, maar het bed opmaken en de badkamer schoonmaken vind ik gewoon dramatisch. Dat is gewoon zo niks voor mij. Maar ik ben benieuwd wat het bij jou is. Welke huishoudelijke taak zou jij nooit van je partner willen overnemen? Come through in de NPO luisterapp. Ondertussen dat jij het doorgeeft, hoor je deze van Langa. Dit is Bottega.
5: Yo Jay, what's good?
6: Hey Pix, wat zeg je, man?

0: Joy Duvelame, Rihanna hier op Phonics. En welke huishoudelijke taak zou jij nooit van je partner willen overnemen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb dat heel erg met het bed opmaken elke week. Elke week is het weer een struggle. Ik heb er gewoon geen zin in. Ook een badkamer schoonmaken. Ik doe het wel, want het moet. Het moet gewoon schoon zijn, maar liever niet. Laat mij gewoon lekker vuilnis buiten zetten, onkruid verwijderen, de huishoudelijke rekeningen betalen. Ik vind alles best, maar dat is gewoon niet mijn ding. Maar als we het hebben over huishoudelijke taken en ruilen van posities, dan hebben we het natuurlijk ook over Ariana Grande. Switching positions. Ja, welke huishoudelijke taak zou je nooit van je partner willen overnemen? De NPO Luisterapp, daar komt heel veel binnen thuis. Die zegt heel duidelijk, gewoon de was. De was, ja, snap ik. Is ook nooit leuk om te doen. T, die zegt, dweilen. Mij ga je nooit met een dweil in mijn hand zien. Eén discussie daarover is per direct scheiding. Dan hebben we Milene, die schrijft, de haren uit het doucheputje halen. Mijn vriend heeft lang haar. En na een paar dagen zit daar zo'n complete pruik in. Eén keer vroeg hij of ik het wilde doen, omdat hij het haast had. Dat hij haast had. Ik heb dat ding met keukenpapier eruit gehaald. Er stond serieus te kokhalzen. Sindsdien is dat officieel zijn afdeling geworden. Ik vraag het ook even aan Oegur. Goedemiddag, man.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, welke huishoudelijke taak wil jij echt totaal niet doen?
3: Ja, jezelf badkamer, maar als ik die badkamer zie, ik ren weg, maat. Ik ga dat niet doen.
0: Nee?
3: Nee, hell no.
0: Maar neem even mee, want heb je een vriendin?
3: Ik heb een vriendin, ja.
0: Oké. Wonen jullie samen?
3: Wij wonen niet samen, wij gaan nog trouwen.
0: Oh, jullie gaan trouwen, jullie wonen nog niet samen. Maar heb je dan aan de voorkant, voordat je gaat trouwen, al besproken met of hij luistert, schat? Als we straks gaan samenwonen, één ding wat ik niet ga doen, is dat.
3: Dat we hebben wel een paar doelstellingen gezet, dat zij een paar dingen gaat doen en ik niet. Ik als man zijn, die gaan gewoon thuis, hè. Die easy jobs ga ik wel gewoon doen van haar, dat neem ik gewoon over. Maar nou man, ik ga geen badkamer of, wat ik al zei, kattenbak schoonmaken, het wc. Ja, dat, het is alsof dat kleine groene dingen in mijn gedachten gemonsterd worden. Snap je? Dus no.
0: Oké, maar jij zegt de easy jobs die wil je wel gaan doen. Wat zijn die easy jobs dan?
3: Ja, dat is gewoon meekoken, ik bedoel, gewoon de aanrecht schoonmaken, gewoon voltuin, ja, en alles gewoon eigenlijk, wat eigenlijk gedaan moet worden, maar nee, vrouwelijke jobs ga ik niet doen, man.
0: Vrouwelijke jobs ga je niet doen? Oké, dus nu maken we onderscheid tussen man en vrouw qua jobs.
3: Ja, nee, dit is gewoon echt, nee, dat gaan we niet doen, man.
0: Oké, maar je vrouw weet het, ze is er helemaal cool mee, toch?
3: Ja, toch, ja.
0: Oké, niet dat we van die Donnie Roe effect praktijken krijgen natuurlijk. Nee, even just to be sure. Oké, man.
3: Ze luistert nu ook, man.
0: Ze luistert ook gewoon mee?
3: Ja.
0: Oh, oké. En andersom ben ik ook even benieuwd naar. Wat zijn de dingen die zij totaal niet wil doen? Weet je dat ook al?
3: Nee. Ik denk dingen die ik niet zal gaan doen voor haar, zou zij ook niet voor mij gaan doen. Neem ik aan natuurlijk.
0: Moet je zeggen, volgens mij als je het van tevoren goed bespreekt, dan wordt het nog een goed huwelijk, Oegur.
3: Ja, denk ik wel.
0: Hey, dankjewel, man.
3: Jo, graag gedaan, man.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja.

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: FTX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
6: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen 8:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De koning heeft in de troonrede gezegd dat de democratie beschermd moet worden. En ook zei hij dat het kabinet het komende jaar aan de slag wil gaan met onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. Koning Willem-Alexander had nog wel een belangrijke disclaimer.
1: Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
0: Rond deze tijd is ook de balkonscène. En later vanmiddag wordt de miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer. Daarin staat hoeveel alle plannen de komende jaren gaan kosten. De politie doet op meerdere plekken nog steeds onderzoek naar de grote treinstoring van vanochtend. Die storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De saboteurs zijn ook de hele ochtend nog bezig geweest, zegt ProRail.
2: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat ze op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen, dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst.
0: Ja, het is nog niet precies duidelijk wie er achter die actie zit. De AIVD laat weten dat ze onderzoeken uit welke hoek die actie komt. Langs verschillende snelwegen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Zoals een brand langs de A7 bij Scheemda in de buurt van Groningen, langs de N366 bij Musselkanaal en ook langs de A28 bij Assen. Het is nog onduidelijk wie er precies achter zit. Boeren hadden wel aangekondigd om die hooibalen in brand te steken rond de troonrede. En dan nog bijzonder nieuws uit de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Daar is namelijk een oud stukje papier ontdekt met een fragment van de Odyssee van Homerus. Een bekend stuk uit de Griekse literatuur, waar nu ook een film over in de bioscoop draait. Dat stukje permanent van 1700 jaar oud werd 2 jaar geleden al gevonden in de Universiteitsbibliotheek, maar is nu pas bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er slechts enkele tientallen vergelijkbare stukken uit die periode bekend. Het weer in het westen grijs en bewolkt en regenachtig. In de rest van het land juist zonnig en droog bij een graad of 22. Laat vanavond overal kans op regen- en onweersbuien.
3: Met muziek van Ronnie Flex samen met Earsides is Caribbean.

0: Middag waar we de B-Blender spelen. 5 tracks van 1 artiest. En we maken even een rondje langs de velden in de NPO Luisterapp. Ik zag Gerwin erin sliden. Die denkt dat het Tyla is. Gerwin!
1: We listen and we don't judge.
0: Nee, helaas niet goed. Nick die gaat voor Eva Max.
2: Bombastic side-eye.
0: Ook wel heel bijzonder. Dennis, wat zeg jij?
3: Yo Chris, dat klonk naar een vrouwelijke stem. Ik dacht Cardi B, anders weet ik het echt niet.
0: Nee. Kan je wel alvast verklappen. Het is inderdaad een vrouwelijke stem, maar Cardi B is dus niet goed. Ja, weet je wat het is? Ik zie zoveel foute antwoorden voorbij komen de NPO luisteren dat ik denk, ik moet toch even terugkomen en jou een extra hint meegeven. De B-Planner, die ga je sowieso nog van me horen. Maar die extra hint is dat deze artiest die meedeed aan America's Got Talent, heeft je kleding al opgevouwen thuis. If you know, you know. Deze artiest die meedeed aan America's Got Talent heeft je kleding al opgevouwen thuis. Wie is dit?
4: You won't stay freak now.

daar ga je zo meteen achter komen. 5 tracks van 1 artiest in de B-Blender. Kan je wel alvast verklappen dat Tyla, Eva Max, Lumidi helaas niet goed zijn.

0: eigenlijk een hele duidelijke hint naar een trek van haar. En dan kom je eigenlijk maar uit op deze naam, toch?
1: Chrissy Chris, dat is Kalani, toch?
2: Kan er maar één zijn. It's my girl, Kalani. Who else?
0: Kalani in a B-blender met Folded After Hours, Nights Like This, Done For Me en Gangsta. Dat zijn de tracks die erin zaten. Ja, nu is de vraag, wie kwam als allersnelste in de NPO luisteren? Even kijken wat er uitkomt in de computer. En dat is Maarten. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, man. Dankjewel.
0: Lekker bezig, bro. Hoe wist je dat het Kalani was?
3: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kreeg ook hulp van een collega.
0: Oh, je had versterking.
3: Ik had sowieso versterking ingeschakeld.
0: Oké.
3: Ja, sowieso.
0: Oké, maar dan moeten we eerlijk zijn. Je wint natuurlijk Fanix sokken. Hoe gaan we dat doen? Die linker sok is dan voor je collega en die andere voor jou dan?
3: Ja, 100%.
0: Oké.
3: 100%.
0: Oké, maar dan spreken we wel af dat jij mag bepalen welke track van Kalani ik nu ga draaien. Vertel, bro.
3: Spol dit, man.

Party hier op Phonics. Van Frenna, Odeo en Wizkid door je speakers. Zometeen ook Moffe Joe met Louis. En ik ga het toch weer doen. Ik ga weer een vacature openzetten voor nieuwe vrienden. Want het had niet heel veel gescheeld. Of ik had gisteravond de klap uitgedeeld aan een van mijn beste vrienden. Wat er precies is gebeurd, dat ga ik je zometeen vertellen. Naar Bilal Wahib. Dit is Trofee.

trouwens weer een vacature openzetten voor nieuwe vrienden, want het had niet heel veel gescheeld. Of ik had gisteravond de klap uitgedeeld. Het begon eigenlijk allemaal toen ik gisteren bij een vriend van me ging eten. En voordat hij zijn Michelinster van Temu maaltijd ging serveren, dacht ik, kijk, laat ik eerst even wat ruimte vrijmaken, toch? Ja, sorry, ik ben gewoon eerlijk. Je weet dat van me.

ogen dat die toiletrol hangt met het velletje naar achteren. Naar achteren. En I lost it big time. Je vraagt je dan toch echt af van, ja, leven mensen echt zo? Doen mensen dat, ja? Het velletje naar achteren van je toiletpapier. En ik ben gewoon meteen, geen grap, ik ben op hem afgestormd. Ik heb hem nog net niet uitgemaakt voor psychopaat. Het velletje moet gewoon naar voren. Sowieso is het meer aesthetic. Het is ook handiger. Ik zie letterlijk geen enkel voordeel aan het velletje naar achteren te plaatsen. Ik geloof zelfs, ik heb nog niet echt onderzoek naar gedaan of ik heb geen bewijs, maar dat het zelfs hygiënischer kan zijn. Dus ook om een beetje verdere escalatie te voorkomen, heb ik eigenhandig het velletje naar voren geplaatst. Maar dan denk je toch, ja, wat is er dan toch heerlijk om op landelijke radio een show te hebben waar ik dit kan ventileren. Want het zat me hoog, hè. En als jij nu luistert met het velletje naar achteren, weet gewoon dat je die kan vertrouwen.

0: 9, brown eyes.
1: Dave featuring Thames van Raindance on je speakers hier op Phonics. Zometeen ook Leveels met Lie Back Harder. En ook Tabitha Poker of Sanchez kom je kant op met Aina. Deze van Nicky Jam samen met Enrique Iglesias. Dit is El Pagodon. Een hele goede middag.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Ja, kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
6: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Paradijs, een keiharde actiefilm.
8: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
7: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
9: Wie de fuck is die gast?
7: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
10: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
10: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
12: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
13: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Zelfzien.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3.
1: Leve de koning! Hoera, hoera, hoera!
0: Ja, de troonrede van koning Willem-Alexander zit er weer op.

0: Activisten van Farmers Defence Force hadden acties aangekondigd, maar hebben die branden nog niet opgeëist. Deze boer stak ook een hooibaal in de fik langs de snelweg.
1: Omdat hier zulke kromme dingen gebeuren. Ik zeg altijd, dit hele gebeuren rolt zich uit. En dit is een 2.0 van de kindertoeslagaffaire. Ik word ook gedupeerd, net als al mijn collega's, als het doorgaat.
2: Wat wilt u duidelijk maken?
1: Aandacht. Aandacht. En die aandacht die moet blijven. Dan gaan we misschien nog een verandering zien dat de brief van tafel af gaat.
0: Vanochtend was er ook al een sabotage op het spoor en werden op 10 verschillende plekken in het land buizen aan de spoorrails vastgemaakt. We weten nog niet of er een link is tussen die beide acties. En over een half uurtje komt de minister van Financiën met zijn koffertje aan in de Tweede Kamer, met daarin de miljoenennota. Dan weten we hoeveel geld de overheid volgend jaar wil gaan uitgeven en ook waaraan. Premier Jette kan zich alvast schrap gaan zitten, want partijen uit de oppositie zien weinig goeds in die plannen.
3: We geven heel veel geld uit, miljarden, aan Europa, aan ontwikkelingshulp, aan stikstof, aan klimaat. Terwijl ja, de gewone mensen merken dat hun land verandert en dat ze de rekeningen bijna niet meer kunnen betalen.
4: Dus wat hoopt u dan? Dat het kabinet valt en dan weer verkiezingen? Helpt dat het land vooruit?
3: Ja, hoe eerder ze vallen, hoe beter.
5: Het is wel heel erg helder dat dit kabinet kiest voor stilstand en afbraak van de sociale zekerheid, van de zorg. En juist voor al die mensen die het land draaiende houden. Daar horen we niks van terug. Niks gehoord over Groningen, niks over toeslagenschandaal. Maar ook niet over al die stijgende prijzen die het leven van mensen zo duur maken en ons land onbetaalbaar.
0: Dat waren PVV-leider Wilders en Jimmy Dijk van de SP. Heb ik het weer voor je vanavond. Trekt het vanuit het westen verder dicht en vallen er wat buitjes. Morgen krijgen we van alles wat. Zon, bewolking, maar ook buien. Het wordt ook een stuk kouder dan vandaag. Rond de 18 graden.
6: Iowa Star hoor je zometeen naar Idali, Ronnie Flex en Kai Imai.

0: Superstar met Tornado tijdens de soundtrack van jouw werkdag. Vanix Chris. En eigenlijk als je er een beetje over nadenkt, hè, tornado's lijken best wel op relaties, toch? Als ik er even drie uit moet pakken, hè, dan heb je dus...
1: Nummer 1.
0: Je weet nooit precies wanneer het misgaat. Eerst is alles gewoon rustig. 5 minuten later vliegt de halve inboedel door de straat.
1: Nummer 2.
0: Mensen van buitenaf die zien vaak eerder dat je weg moet wezen dan jijzelf.
1: Nummer 3.
0: En pas als het echt voorbij is, zie je gewoon hoeveel schade er echt is aangericht. Dus ja, sommige relaties die zijn geen red flag. Het zijn gewoon weerswaarschuwingen. Eigenlijk wel logisch, toch, als je erover nadenkt.

gonna make it. En vandaag tijdens Prinsjesdag wordt er genoeg besproken over koopkracht en zo. Maar ik wil het even met je hebben over jouw persoonlijke kracht rond 3:30.

0: mag het echt van alles zijn. Afro, hip-hop, R&B, I'm a piano, dancehall. Enige voorwaarde is wel, er moet zoveel energie in zitten dat het level van de middag naar het dak heen gaat schieten. Dat is het enige wat ik voor je vraag. Dus laat het weten in de NPO Luisterapp. Wat wordt jouw powerpokoe?
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Je merkt het toch, hè? Tussen 3 en 4 uur 's middags dat je schouders toch een beetje gaan zakken. Je zit niet comfortabel. Je wordt toch wat moeier. Dus we gaan op zoek naar een tune waardoor je energielevel helemaal door het dak heen gaat schieten. En Dennis in de NPO-luisteraar, die kwam er toch met een tune.
1: De Power Pokoe!
2: De eerste 3 seconden van de track hoor je de beat. En als je de beat hoort, dan heb je power. Come on.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Ja, kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: Relatiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.

0: Slash Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Hermanos! Ja, dat

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In een plas in de buurt van Arnhem is mogelijk het lichaam gevonden van zanger Ben Sanders. Hij won de allereerste editie van The Voice of Holland. Vrienden van de zanger van 43 zeggen tegen de Telegraaf dat het om Ben Sanders gaat. Hij werd sinds vanochtend vermist. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Na het muzikale succes van The Voice of Holland kwam Ben Sanders meerdere keren in aanraking met justitie. Hij werd ook lid van motorclub Satudara en had ook een tattoo shop. In de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën de miljoenennota gepresenteerd. Daarin staat hoeveel die kabinetsplannen de komende jaren gaan kosten.
1: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan. Een begroting waar lang aan is gewerkt en waar met veel partijen over is gesproken.
0: Jesse Klaver van Pro is kritisch over die plannen.
2: Niet bezuinigen op de sociale zekerheid, niet bezuinigen op de verzekering voor mensen als ze arbeidsongeschikt raken of als ze werkeloos raken. En de miljonairs moeten een eerlijke bijdrage betalen. Als je nu ziet dat gewone mensen miljarden meer belasting gaan betalen, en van miljonairs wordt nul extra gevraagd. Ja, dat kan niet.
0: Morgen en overmorgen zijn in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. En dat wordt gezien als het belangrijkste debat van het jaar, waarin het zal gaan over die kabinetsplannen. En langs de route in Den Haag waren vanmiddag ook allerlei protestacties tegen die kabinetsplannen. Ja, minder granaten, meer diplomaten, riepen deze activisten. Verwijzend naar de oorlogen in Oekraïne en in Gaza. Maar naast die protestacties was er ook genoeg gezelligheid. Deze oranje fans bijvoorbeeld waren er al vroeg bij.
3: Jullie staan er vooraan. Voor je verjaardag nog geluk. Wat een cadeau.
4: Geweldig, ja.
3: Eerst is het dag wel helemaal geslaagd.
4: Als we straks nog even heel hard gaan zwaaien, dan is het helemaal klaar.
0: Gaan we naar het weer toe. Vanavond vanuit het westen wat bewolking met ook buitjes daarbij. Morgen krijgen we van alles wat. Zon, wolken, maar ook regen. Het wordt ook een stukje kouder dan vandaag. Rond de 18 graden.
5: Amy Gray zometeen door je speakers naar Iron Star. Dit is Where Do We Go?

0: zou maar naar een babyshower van je eigen kind gaan. Even naar huis gaan om iets op te halen. En vervolgens ga je dood en kom je niet meer terug. Ja, ik kan het gewoon niet bevatten, maar het nieuws heeft jou waarschijnlijk ook geraakt. Afgelopen weekend is dit namelijk gebeurd met Alfredo Gulu. Hij had een babyshower van zijn eigen kind, ging tussendoor naar huis om medicijnen op te halen voor zijn suikerziekte. Onderweg is hij staande gehouden en dat is er zo hard aan toegegaan dat hij is overleden.
1: Dit is toch crazy? Ik heb zelfs gehoord dat hij van een babyshower kwam, dus dan ja, is iedereen is op hem aan het wachten tot hij terugkomt en hij komt gewoon niet meer terug.
0: Nooit meer.
1: Ja, het is gewoon insane.
0: Ja, want hij zou dan op een fatbike hebben gereden. Dat gaat dan rond die dan. En ze hadden
1: gestolen
0: een
1: signalement zou zijn. Van ja.
0: Hij reed gewoon op zijn eigen. Ja,
1: er werd dus vandaag bekendgemaakt dat hij helemaal er niets mee te maken heeft.
0: Niks.
1: Ja, dat is bizar. Het
0: is gewoon iemand, zijn man ontnomen, zijn vader ontnomen.
1: Ja.
0: Broer, zus, oom. Of zus, excuses. Broer, oom.
1: Ja, ik vond het zo erg. Ik wist gewoon op een gegeven moment ook niet van, wat moet je hier nou?
0: Ik kreeg een beetje flashbacks naar Mitchell op het Malieveld, als ik me niet vergis. En George Floyd. En dat je denkt van, yo, dit is gewoon...
1: Hoe kan dit?
0: Ja, en
1: hoe
0: wat ik er
1: dit?
0: Heel eng aan vind, nu is hij het. Morgen kan jij het gewoon zijn. Want dit is gewoon een vader die dus gewoon op zijn fatbike even thuis iets gaat ophalen.
1: Ja, ik heb echt zoveel vragen. Want hoe nu verder? Gaan deze agenten nog werken? Mogen ze überhaupt ooit werken? Hoe is het met de familie? We gaan zo meteen Dion hierover spreken. Zij werkt bij Ctrl-Alt-Delete. Dat is een organisatie die zich inzet voor eerlijke en effectieve wetshandhaving. En ze zal ons te woord staan namens de familie van Alfredo.

0: Vandaag was hij het en morgen kan jij het zijn. Dat stond op een spandoek tijdens de stille tocht voor Alfredo Gulu. Zaterdag kwam hij om het leven tijdens een aanhouding. Hij had op een fatbike gezeten en er was een melding binnengekomen over een fatbike roof. Vandaag kwam naar buiten dat hij daar niets, maar dan ook niets mee te maken had. We spreken met Dion, werkt bij de organisatie Control Alt Delete en is ondersteuner van de familie. Dion, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt vanaf moment 1 ben je betrokken bij de situatie. Hoe zijn de afgelopen dagen voor de familie geweest?
1: Ja, de afgelopen dagen zijn natuurlijk super heftig geweest. Ik bedoel, niemand had verwacht dat dit zou gebeuren. Er is ontzettend veel verdriet, onbegrip. Het is gewoon een extreem tragische gebeurtenis. En ik wil ook benadrukken waarom er zo veel onbegrip is. Alfredo die was bij zijn eigen baby shower. En hij voelde zich niet lekker. Hij heeft suikerziekte. Ging even naar huis voor medicatie. Is toen onterecht staande gehouden, aangehouden en gewoon ja, onnodig overleden. Dus het is gewoon iets wat, wat niet te bevatten is, dat dit gebeurd is.
2: Ja, ik vraag me dan af, jij bent dan degene die naast familie staat. Wat doe jij om hun te ontzorgen?
1: Ja, dus dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met mijn collega's. Met name mijn collega Jair heeft nu heel veel contact met zijn dochter. Wat wij met elkaar doen is vooral zorg dragen dat de familie zoveel mogelijk ontzorgd wordt. We helpen dan bij het vinden van een advocaat. Zij hebben nu de advocaat Gerald Roethoff. We helpen bij het te woord staan van media. We helpen om aandacht te genereren voor wat er echt gebeurd is. We helpen bij, we hebben nu geholpen met het opzetten van een crowdfunding. Ik hoop dat ik daar zo meteen wat meer over kan vertellen. Dus ja, we helpen de familie gewoon zo goed als mogelijk om hiermee om te gaan.
0: Ja, ik vraag me zeg maar af, precies de quote die wordt gezegd, vandaag was hij het, morgen kan jij het zijn. Dat geeft mij gewoon een heel gewoon een onprettig gevoel. En ik weet ook dat het zo is. Ik weet dat het ook zo kan. Hoe speelt dat bij de familie? Dat het is iets gebeurd wat onwerkelijk is, wat ontragisch is. Of wat super tragisch is, maar wat morgen in theorie weer gewoon kan gebeuren.
1: Ja, dat is iets. Ik weet niet of. Ik kan niet voor de familie spreken hoe zij daarover denken. Maar ik denk dat iedere persoon van kleur weet dat dit realiteit is. Kijk, wij monitoren. Sinds de dood van Mitch Henriquez monitoren hoeveel mensen overlijden bij of na een aanhouding. Nou, Mitch Henriquez overleed in 2015. Sinds 2016 zijn meer dan 140 mensen overleden bij of na een aanhouding.
2: Wat?
1: En ja, dat is echt heel veel. En voor de duidelijkheid, 80% heeft een migratieachtergrond.
0: Wow.
2: Jeetje.
1: Dus dat mensen van kleur dit ook heel erg persoonlijk maken, dat is heel logisch, omdat dat ook gewoon de realiteit is.
0: Dus, sinds 2016 is 80% van de mensen die is overleden bij een aanhouding, die heeft een migratieachtergrond.
1: Klopt, ja. En om de shock nog erger te maken, de ongelijkheid hier in Nederland is groter dan in Amerika. Dus in Amerika overlijden zwarte Amerikanen 3 keer zo vaak dan witte Amerikanen. En in Nederland is het verhoudingsgewijs 10 keer zo vaak. Dus vandaag is hij het, morgen dus kan jij het zijn.
0: Donkere mensen gaan in Nederland 10 keer zo vaak dood bij een aanhouding dan een witte Nederlandse persoon.
1: Ja.
2: Wat
1: en elke persoon die overlijdt is 1 te veel natuurlijk.
0: 100%. Ja, wat gaat er nu gebeuren?
1: Ja, dus wat er nu gaat gebeuren is de familie met behulp van Gerald Roethoff en met ondersteuning van ons gaat aangifte doen van doodslag. De Rijksrecherche, die is nu, dat is altijd zo, die doet nu onderzoek. Dat kan zomaar ruim een jaar duren. We hebben ook contact gehad met verschillende politici. Nou, nu heeft Mapansu Bamenga van D66 die heeft kamervragen gesteld, waarbij ook is opgeroepen om alsjeblieft dat onderzoek binnen 6 maanden af te ronden, zodat we gewoon snel duidelijkheid hebben.
0: Lijkt me ook heel lastig voor de familie dat je nu in die wachtkamer zit. Dion, jij vertelde me net dat er een crowdfunding is opgericht. Daar wil ik zo meteen nog wat van weten. Ik start eerst even de muziek en dan hebben we het er zo meteen over.
1: Okay.

0: afgelopen weekend is Alfredo Gulu overleden. Hij is ten onrechte aangehouden voor iets wat hij dus niet heeft gedaan. Tijdens deze aanhouding is hij overleden. We spreken Dion van Control All Delete. Dat is een stichting en jij helpt de familie op dit moment, Dion. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hadden net met jou gesproken over de situatie, hoe tragisch is en hoe verschrikkelijk die is. Daarin werd gevraagd, oké, wat is er op dit moment, wat er moet gebeuren en wat we kunnen doen? Jij zei, er is een crowdfunding en daar wil ik graag wat meer over vertellen. Dus ik ben benieuwd, wat is er in met die crowdfunding?
1: Ja, we roepen echt alle luisteraars van Phonics op om een kleine bijdrage te doen, zodat Alfredo een waardig afscheid gegeven kan worden. Er is dus een crowdfunding, ga naar GoFundMe en dan Justice for Alfredo. Er is nog iets meer dan €500 nodig, dus elke euro is er één.
0: Dat was hem?
1: Dat was hem.
0: Oké, nou dankjewel. Heel veel sterkte namens ons natuurlijk voor de familie de komende tijd. We vinden het echt verschrikkelijk. En als wij iets kunnen doen, dan weet je ons te vinden.
1: Ja, jullie bedankt voor het platform.
0: Geen dank.

0: Samen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Elke dag rond 4:30 spelen we het middagtentamen en checken we gewoon hoe goed jouw algemene kennis is.
0: Jij hebt iemand nodig? Nee, ik heb iemand nodig. Hallo, jij hebt gisteren gewonnen. Dat betekent dat ik iemand in mijn team nodig heb. Ben jij super slim? Ben je snel? Ben je sterk? Dan kan je je aanmelden in TeamWeb door gewoon TeamWeb in de NPO Luister app te sturen.
3: Reageer TeamWeb NPO Luister app en dan kan je Web helpen om het middagtentamen misschien deze keer wel te winnen.

0: Van wie is het album Narcopop?
1: Nordin.
0: 5.
2: Moola B voorheen en nu Moola. Maar het album is uitgebracht onder Moola B.
0: Sterk, 1-0.
2: Toch even wat sneller, hè, Wef?
3: Huh? Hebben een tentamen?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Terwijl jij ook wel gewoon certified Moola-fan bent,
3: ik
2: toch?
3: Zei toch ook mijn naam, maar blijkbaar traag jij schilt in mijn... Nordin, dat is hoe je het doet. Dat is echt niet normaal, maar goed.
2: En misschien moet je dan een keer wat anders aan.
3: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarbij wij jouw hulp hard nodig hebben. Je kan laten doorkomen in de NPO-luisterapp. Doorkomen?
2: Ja, dat is ook oké.
3: Is dat geen woord?
2: Jawel, prima.
3: In welk team je wil zitten? En Walid, die heeft voor mijn team gekozen.
5: Yo.
3: Web, daar gaan we dan. Web. We moeten even deze guy inmaken. Ik word helemaal gek van hem.
5: We zijn er. Kom goed.
3: Oké,
2: okay,
3: goed.
2: En wie er ook is, Mohammed, laat je horen.
6: Nachtmerries.
2: Ja, we gaan me weer nachtmerries geven. Heb je een beetje lekker geslapen, Wes?
3: Nee, heel slecht zelfs.
2: Lekker, ik denk dat het ook weer slecht wordt vannacht. Oké, Sander, Quizmaster, gaan we beginnen.
0: Let's go.
2: Dan gaan we gewoon beginnen met de eerste vraag.
0: Ja, of moet ik nog even... Ik heb nog één regeltje trouwens. Onderbreken van een vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag. Ja. Ik zou zeggen, let's go. Het is 1-0 voor Nordin op dit moment. Vraag 2. Vandaag is het Prinsjesdag. Dan wordt er weer gespeeched door de koning. Maar hoe heet die speech?
2: Nordin.
0: Ja.
2: De troonrede.
0: Het is de troonrede.
3: Ja, jij moet het wel weten, hè? Nederlander dat je bent. Die 1% Indo. Maar goed, volgende vraag.
2: Okay. Ik denk dat jij
3: een inburgeringscursus
2: zou doen dat je niet zou halen, denk ik, inderdaad. Zo illegaal ben je.
0: Nou, dan gaan we topografie doen. Ook leuk. Vraag 3. In welke provincie liggen Hengelo en Almelo?
3: Wef.
0: 5. 4. 3.
2: 3, 2.
0: 1.
3: Ik ben vergeten.
0: Nordin.
2: Zwolle?
6: Oh mijn god.
0: Dat is geen provincie.
2: Jij mag het nu doen.
0: Mohammed, vertel.
6: Overijssel.
0: Het is Overijssel. Vraag 4 alweer. Michael Jackson, die heeft de oudste tune van de laatste dikste duizend uit Nordin. 1982. Nordin.
2: Billie Jean.
0: 4-0 voor Nordin.
2: Jamona.
3: Het is echt belachelijk dat ik op deze manier aan het verliezen ben. Het is echt belachelijk.
2: Slaap lekker. Slaap lekker, zeg maar, met Oje.
0: Ik heb nog vraag 5 voor de vorm.
2: Kom op, we voor de eer.
0: Noemen we het jaar?
2: Ja, precies.
0: Hoe noemen we het jaar?
3: Wef, schrikkeljaar.
0: Dat bestaat uit 366 dagen als een schrikkeljaar.
3: Ja, dat is het enige.
2: Misschien moet je vaker zo snel antwoorden, want dan heb je misschien nog kans tegen mij.

0: Noord.
1: Jullie zijn echt een arrogant duwtje ja, met z'n tweetjes.
0: Noorden en Mootje komen de buurt slopen.
1: Oh,
0: zeker
1: god,
0: weten.
1: Jeetje, wat slecht.
0: Morgen weer, hè, bro.
2: Zeker weten.
1: Ik trek het niet meer met jullie. Ik trek het echt niet meer.
0: Ja, je kan morgen weer om hulp vragen.
1: Ja, heb ik hard nodig.

0: strikt in je leven, dan heb je drie modus die je kan doen. Fight, freeze en de flight methode. En een van ons twee is van het vluchten. Wie dat is, dat hoor je zo en ook waarom.
1: Arpi, wat zeg je, man?

0: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
7: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
8: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
9: kijk.
7: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
10: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
11: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
12: Alle deuren zitten op slot.
11: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
14: Dit voelt als twee.
13: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer is vanavond weer helemaal zoals het moet zijn. Dat verwacht NS. Volgens de treinvervoerder heeft ProRail het materiaal op alle sporen inmiddels verwijderd, waardoor er weer treinen overheen moeten kunnen rijden. Wel is het handig om nog vooral die reisplanner even goed te checken, zegt NS. Want er kunnen nog wel treinen uitvallen. Op meerdere plekken werden vanochtend buizen vastgemaakt aan het spoor. En volgens ProRail gaat het om sabotage. Premier Jette noemt die acties op het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk.
1: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Maar het is duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Juist ook op de Dag van de Democratie, op Prinsjesdag. Dus we nemen dit heel zwaar op. En u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
0: De politie en de AIVD onderzoeken nog uit welke hoek die actie komt. Boerenactivisten zitten achter de branden in Twente en de rest van Nederland. Dat zegt Farmers Defence Force. Want op meerdere plekken langs snelwegen vandaag staken boze boeren vanmiddag trekkerbanden, hooibalen en ook pellets in brand. Omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van kabinet Jette.
2: Nou, we willen een signaal afgeven dat we het eigenlijk niet eens zijn met de brief die op 26 juni door de minister is afgegeven. En dat het eigenlijk geen perspectief biedt voor ons.
0: Bij die actie werden meerdere boeren opgepakt. In het Vlaamse Blankenbergen is een basisschool en ook een middelbare school ontruimd. Omdat er twee potten natrium in een lokaal stonden, dat meldt de VRT. Eén pot was zelfs open. Onder bepaalde omstandigheden kan het chemische goedje ontploffen. 380 leerlingen moesten een uurtje lang buiten blijven daar in België, terwijl de brandweer die potten onschadelijk maakte. En voor de koninklijke familie zit Prinsjesdag er weer op. Na de troonrede volgt er nog de traditionele balkonscène, waar ook veel kinderen op af waren gekomen.
3: Oh, is superleuk. Het is de eerste keer.
4: Oh ja?
3: Ja.
4: En wie vind je er het mooiste uitzien?
3: Ja, dat allemaal wel.
4: Ja?
3: Ja.
4: En jij, op wie wil jij lijken?
5: Ja, ik denk op een van de prinsessen of Maxima of zo.
4: Ja, en welke prinses springt er voor jou uit?
5: Maxima. Ja, ik vind Amalie wel heel leuk.
0: De komende dagen is er werk aan de winkel voor de politici. Bij de algemene beschouwingen worden de plannen van het kabinet in de Tweede Kamer morgen en overmorgen besproken. Het weer, dat is allemaal minder mooi. Vanavond vanuit het westen bewolking met ook buitjes. Morgen van alles wat. Zon, wolken, maar ook regen. Het wordt ook kouder dan vandaag, rond de 18 graden.
6: En een van ons is voor iets weggerend. Wat dat is, hoor je zo. Your city.

0: een van ons die is weggerend.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Who did it is een spel waarin jij moet gaan raden wie van ons twee aan het liegen is en wie de waarheid spreekt.
2: Onze producer Sander die heeft een verhaal uitgekozen van ons twee. En jij mag gaan raden van wie het is. En hij gaat ons één vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, waarvan zijn jullie weggerend? Eén van jullie is ooit weggerend voor de taxi. Wef, beginnend bij jou. Waarom ben je dan weggerend?
2: Ik was zo dronken dat ik die hele taxi heb ondergekot. Oh. En ik zei tegen hem, wacht even, doe raam open. En toen klikte ik hem snel open en rende ik weg.
3: Oh nee, oké. Maar Noordin, hoe heeft die chauffeur er dan op gereageerd?
0: Ja, dat weet ik niet.
3: Zo hard weggerend?
0: Ja, ik weet niet hoe die daarop reageerde. Ik weet dat er nog één iemand in de auto zat.
3: Oké, interesting.
2: Ik ben ooit weggerend voor de taxi. Was ik het of was Noorden

0: En een van ons is weggerend voor de taxi. Wie was dat?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, Alex die zegt, dit zijn echt jongensstreken. En Tamara die zegt, Noordins verhaal sloeg nergens op. Die van Wef is veel geloofwaardiger.
2: Ja, Wally die zegt ook, Wef die liegt.
0: Ja, en op onze socials hebben we een poll geplaatst. Noordin, @ Noordin en Wef. Volgens even als je dat nog niet doet. 50% Noordin, 50% Wef. Het is echt een 50-50.
2: Voor het eerst ook echt.
0: Ja, dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van Who Did It.
1: Who Did It?
3: Het was Noordin.
2: Tuurlijk was jij het. Je houdt sowieso niet van geld uitgeven.
0: Alle taxichauffeurs, alle Uberchauffeurs, alle Boltchauffeurs, iedereen, alle snodders, die mogen we ook zeker niet vergeten. Sorry dat ik jullie vak ooit heb gedisrespect, maar het was het volgende. Ik ging een van de eerste keren uit, was jaartje of 15. Dat was met familie. En we gingen terug naar huis. En ik zit op de achterbank met mijn neef en een vriend van hem die zit voorin.
2: Ja.
0: En mijn neef die zegt tegen mij,
2: gewoon rennen. Oh, wat erg.
0: Lopen, weg, weg. En ik zeg, nee, dat. En die hij zegt, kom, kom. Dus hij stapt die taxi uit en hij begint te rennen. En hij roept mij, kom, kom, kom. En toen dacht ik, ja, ik zit met zijn vriend in de auto die ik niet ken. Ik stap ook gewoon de taxi uit en ren weg. En toen heeft die vriend uiteindelijk anders moeten betalen.
2: Dat is echt heftig. Heb je überhaupt wel geld gegeven aan die persoon? Of moet je niet? Je had zoiets van, ik ben weggerend, dus ik ga niet meebetalen.
0: Ja, was wel van later, dat wilde ik wel weten. Zeg maar, toen ik het aan mijn pa vertelde, was hij ook heel boos geworden.
2: Heb je nog geld gegeven, ja of nee?
0: Nee.
2: Noordin. Dat vind ik echt niet normaal.
0: Ik heb hem wel geholpen bij een knokpartijtje toen, in die club.
2: Jeetje.
0: Ja, toen was mijn neef ook nergens te bevinden. Hij moet mij niet onder druk zetten. Maar sindsdien heb ik het nooit meer gedaan, zal het ook nooit meer doen. En sport ook niemand aan om te doen, gewoon betalen.

Je kan dus iets bereiken wat je altijd wilde. Hetgene waar je alles voor over hebt. Maar zou je dat doen door poepend de finish te halen? Dat wil ik zo meteen van je weten.

0: als te gaan. Hoe ver zou jij gaan om een persoonlijk record te halen? Dat ene doel op werk voor die loonsverhoging. Of je krijgt uiteindelijk de crunch om je... Zo. Uiteindelijk de kans om je crush te smashen.
1: Maar je moet wel poepen. Ja, dat is echt bizar. Dit is gewoon echt gebeurd. En ik kan het niet geloven bij mijn eigen Hyrux. En Hyrux atleet namelijk Joanne Wieterik. Zij moest...
0: Joanne Wieterik, denk ik.
1: Nee, dat is niet leuk om te zeggen. Want zij kon daar helemaal niks aan doen. Zij kreeg dus tijdens die wedstrijd ineens... Ja, ik weet het niet. Een soort van aanval of zo. Het ging er gewoon ineens uit. En
0: je zegt dan het niet duidelijk genoeg. Joanna moest tijdens haar Hyrux, dat is een fitnesswedstrijd, poepen. En ze besloot te poepen tijdens de race.
1: Ze besloot niet. Ik denk dat het poep er gewoon uitspoot zonder
0: haar
1: dat ze dat wou. Haar kringspier
0: besloot de boel open te gooien. Ja. Waardoor alles langs haar benen naar beneden liep.
1: Precies.
0: En, ze dacht niet, oké, laat me
1: dit. Ik ga stoppen,
0: want ik zit er zo lekker in.
1: Ja.
0: Ik ga het afmaken.
1: Ja, het is echt heel heftig, want haar kleding... Zelfs het sportapparatuur, alles zat onder de poep.
0: Ja, jongens.
1: En ze mochten
0: gewoon
1: doorgaan.
0: Maar jongens, kijk, er zijn grenzen. Ik snap dat je hard getraind hebt en dat dit je moment, maar er zijn toch wel
1: zou
0: grenzen.
1: Zou jij voor een persoonlijk record poepen? Stel je voor, je hebt de kans om zeg maar... Weet
0: zou
1: ik
0: jij
1: veel?
0: Het doen?
1: Nee, ik zou
0: jij
1: het niet,
0: niet
1: doen. Nee, ik zou stoppen omdat ik me zo erg schaam.
0: Maar ja, persoonlijk record. Ja, waar, dus stel, ik zou bijvoorbeeld...
1: Stel je voor, je zou de wereldbeker kunnen winnen.
0: Met voetbal?
1: Ja.
0: Met een penalty?
1: Je zou letterlijk met een penalty doen, maar je moet ineens poepen.
0: Maar ik moet hem gewoon op dat moment het langs me lang, het laten
1: want je
0: lopen.
1: Moet op dat, je kan niet zeggen, ik moet weg, want ik moet poepen.
0: Of ik zou bijvoorbeeld bokskampioen kunnen worden, maar
1: ja,
0: dan poep ik wel in mijn broek. Mainstage Tomorrowland. Nu wordt het heel persoonlijk over mijn dromen, mijn dreams.
2: Midden in de set.
0: Mainstage Tomorrowland.
1: Midden in je set.
0: Midden in je set, maar de vereiste is dat
1: je kringspier staat open.
0: Onder de spanning kan ik niet naar de wc, moet ik poep tijdens mijn set.
1: Blijf je staan of ga je stoppen met je set? Ja, dat is echt een lastige. Nou, Noorden gaat straks vertellen wat hij zou doen.
0: The show must go on. The show must go on.
1: Ja, ik denk ook dat jij het gewoon zou laten lopen.
0: The show must go on. Er is niemand groter dan de show.
1: Nou, jeetje. Ja, ik vind het wel heel heftig. Maar goed, zou jij doorgaan voor een persoonlijk record of je persoonlijke droom? Wat dan ook, laat het even weten in de NPO Luister app.
0: Zou jij dus poepen terwijl je droom
1: al je droom kan behalen?
3: New music. Nieuw op Funix.
4: Delani. Daydrunk. Your city,

0: Late at Night, Roddy Rich, Joy Speakers, hier op Phonix. Zometeen Levels met Fantasy, dank Shakira en Burna Boy. En ik vraag aan jou, wat zou jij doen om je persoonlijke record te behalen? Zou jij daarvoor het over hebben om in je broek te poepen? Dit naar aanleiding dat er een Hyrox atleet een fitnesswedstrijd heeft gedaan, maar dat heeft ze poepend in haar broek gedaan.
1: Jij gaat mij niet vertellen dat er niet een keer is geweest dat jij gewoon in je broek hebt gepoept omdat je diarree had.
0: Ja, maar dat is toch iets anders?
1: Ja, maar zij kregen tijdens een wedstrijd...
0: Dat ik een scheetje moest laten. Dat bleek toen ineens geen scheetje te zijn.
1: Ja, maar ik denk dus echt oprecht dat met zoiets... je hebt het gewoon niet in de hand. Je kringspier.
0: Nee, maar als je dan voelt en ruikt... En dan zeg je het op een gegeven moment wel van... jongens,
1: stop.
0: We stoppen.
1: Zou jij stoppen dan als jij je droom kon halen? Je staat op Tomorrowland, mainstage... Je kringspier opent, het loopt naar beneden. Wat doe je?
0: Ik denk dat ik de muziek uitdoe.
1: En dan?
0: Dan zeg ik, sorry guys, you don't believe what's happening right now, but I'm taking a shit. And it wasn't expected, so I'm getting some wipes at the backstage. And does someone have a new underwear, so I can...
1: Ik denk dat ze je nooit meer boeken.
0: Ja, ik denk dat we were going super viral. En dan doe ik... Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam, knalken.
1: Dus je
0: en dan ga ik heel snel,
1: met poep.
0: Met poep in mijn broek.
1: Wij zijn heel erg benieuwd of jij zou blijven om een persoonlijk record te halen. Nadia die zegt nee, gezondheid eerst, want dat rent toch ook niet lekker? Sanne die zegt ik zou opgeven en naar de wc rennen. Je hebt later altijd een kans om het te halen. Dat, nee, dat, zo werkt dat niet.
0: Maar dat vind ik wel. Dan zeggen we gewoon jongens, we beginnen even overnieuw.
1: Nee, dat kan niet, want er zijn ook andere mensen bezig.
0: Ja, op de andere
1: enige
0: run doe je dan toch mee?
1: Nee, dat kan niet.
0: Jessie die zegt wel respect voor haar, maar ik had het zelf echt nooit gedaan. Besef, deze beelden staan voor altijd op het internet.
1: Ja, conclusie van de Phonix Fam is toch wel echt dat iedereen zou stoppen. Ja, ik zou ook stoppen, maar dat heeft meer met schaamte of zo te maken. Dat ik denk, ja, gadverdamme, iedereen gaat door mijn stront heen lopen. Burpees doen op mijn stront.
0: Ze dacht beter een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen. Oh.

0: Audi.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos!

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
7: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
8: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
5: Ja, kijk.
7: Sugar, met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
12: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3.
1: Wat we vandaag hebben gezien, dat gaat echt alle perken te buiten.
0: Ja, een onrustige Prinsjesdag vandaag. Je hoorde premier Jette die na een drukke dag in Den Haag vanmiddag aan tafel zat bij mijn televisiecollega's en daar terugblikte op een toch wel onrustige Prinsjesdag. Ik zei het al even. In die televisieuitzending noemde premier Jette de sabotageacties op het spoor vanochtend ontwrichtend en levensgevaarlijk.
1: Prinsjesdag is feest van de democratie. Dat hoort ook bij dat mensen die het niet eens zijn met een kabinet zich laten horen. Maar wat we vandaag hebben gezien, dat gaat echt alle perken te buiten. Maar vooral die sabotage bij de treinen was heel heftig vanochtend. Tientallen plekken hebben mensen spullen aan het spoor aangebracht, zodat treinen niet konden rijden. De mensen niet naar school konden, niet naar hun werk. En dit is echt wel een goed georganiseerde actie geweest.
0: Volgens NS rijden alle treinen inmiddels weer zoals het hoort, maar is het nog wel handig om vanavond even de reisplanner te checken, omdat er nog wel eventueel treinen uit kunnen vallen. De politie en de AIVD onderzoeken ondertussen uit welke hoek de sabotageacties komen. FC Utrecht heeft 18 fans een stadionverbod opgelegd voor hun gedrag in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd gestaakt omdat er bekers en vuurwerk op het veld werden gegooid. De daders zijn met camerabeelden opgespoord en mogelijk worden er straks nog meer stadionverboden opgelegd. In Turkije zijn bij een protest voor LHBTI-rechten in de stad Istanbul zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van de afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Daarbij werden 26 mensen in Istanbul opgepakt en nog eens 21 in de hoofdstad Ankara. En ook zijn websites en social media-accounts van de organisaties en mensen uit de queergemeenschap geblokkeerd. De Turkse regering voert al langer een campagne tegen die queergemeenschap. En de directeur van een basisschool in Lelystad is woedend over de zoveelste brandstichting bij zijn school. Voor de vierde keer in 6 jaar tijd was er brand daar. Naast het gebouw werd afgelopen zaterdag een scooter in brand gestoken en het vuur sloeg over. De directeur is er klaar mee.
2: Ik begrijp dat gewoon niet. Ik probeer me in te houden, want jij interviewt me, maar ik kan hier echt woest van worden. Dit gebouw is net voor tonnen gerenoveerd. Wat maakt dat je dan ons gebouw in de brand steekt? Ik snap dat gewoon niet.
0: Er zijn inmiddels 2 verdachten opgepakt door de politie. Het weer vanavond vanuit het westen buitjes en in het oosten van het land kans op onweer. Morgen een mix van zon en bewolking met een enkel buitje tussendoor bij maximaal 18 graden.
3: Nordin en West. Pink Panthers door je speakers naar Rodiflex Air Size met Caribbean.

0: help alsjeblieft. Ik heb jouw hulp. Ik heb jouw hulp hard nodig. Ik moet namelijk een wedding speech gaan schrijven voor mijn zus. Zij gaat namelijk trouwen aanstaande zaterdag. En eigenlijk wil ik het origineler gaan doen. Ik wil namelijk een roast gaan schrijven.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, ik denk niet dat dit eerder is gedaan, toch? In plaats van een speech, gewoon een roast.
1: Nee, en ik ken jouw zus ook.
0: Ja, ze is een beetje drama queen. Ze houdt van zeuren. Er is altijd wat. Ze is super lief, hoor, daar niet van. Maar ze staat ook echt al, weet ik veel, 16 jaar in mijn telefoon als drama.

0: queen. En ik heb zoiets van, dit past gewoon echt bij haar. En de meest dramatische roast ever. Maar ik kan het niet alleen doen. Ik heb gewoon echt jouw hulp hard nodig.
1: Ja, maar we hebben dan wel een beetje nodig. Ja, wat gaan we dan schrijven?
0: Ja, nou, ik vind natuurlijk dat we het over moeten hebben dat ze heel erg kan zeuren. Ze zeurt echt om hele kleine dingetjes.
1: Heb je een voorbeeld?
0: Gisteren had ik dus met haar een discussie dat ik dus geen hakken aan ga doen. Omdat de dag daarna ik een wedstrijd heb met hardlopen. Dus ik zei, hé zus, ik kan geen hakken aan doen, want anders krijg ik pijn aan mijn voeten. Toen zei ze, nee, je doet wel hakken aan, want anders lijk je klein op de foto. En ik zei, maar dat maakt toch niet uit? Ze zei, nee, ik heb hakken voor jou die geen pijn doen. Je doet die maar aan.
1: Maar hoezo maakt het haar uit of jij wel of niet hakken aan hebt?
0: Ja, omdat ik dan klein lijk op de foto.
1: Dus dat moet AI wat groter maken.
0: Ja, maar dat bedoel ik dus met van die kleine dingen. Ik kan nog wel herinneren, sorry, ze is echt niet boos worden. Maar er is één moment die
1: oh, daar gaat de muziek op de achtergrond
0: vaart. Die is zo grappig. Ik weet nog een keer dat we... Kijk, wij halen nooit een patatje ergens. En we hadden ergens een patatje gehaald. En toen zeg maar was het patatje aan het eten. En halverwege zei ze, ik heb nu de helft op, maar ik vind het eigenlijk best wel koud. Zei ik, oh, oké, ja, nu heb ik de helft toch opgegeten. Zei ze, nee, ik ga terug. Toen is ze teruggegaan nadat ze de helft van de patatje had opgegeten. Zei ze, ja, sorry, het is koud, ik wil een nieuwe. Dus dat is gewoon weer een nieuw patatje.
1: Dus je wil eventjes wat lijns hebben waardoor zij de zeurderig overkomt.
0: Ja, precies. Kan je me daarbij helpen?
1: Even een goede ijsbreker, hoe je dan gelijk met die one-taker erin kan, of die one-liner erin kan kopen over dat ze altijd zeurt.
0: Precies. Lieve vrouw, 41 jaar, gaat zaterdag trouwen, kan heel goed zeuren. Denk jij mij te kunnen helpen met de speech? Dan kan je het laten doorkomen in de NPO Luisterapp.

0: haar zus dan haar bruiloft. Want Wef die mag daar speechen. Wat doet dat met jou, Wef, dat je mag speechen?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik ben ook haar getuige, dus het voelt echt wel super speciaal. Het heeft ook wel een beetje een emotionele lading. Er is namelijk iets aan de hand. En daarover kan ik nog niet heel veel vertellen over mijn familiesituatie. Dus deze bruiloft voelt echt super, super speciaal. Daar zal ik volgende week wel meer over vertellen. Dus eigenlijk is deze speech echt super speciaal. Maar ik had zoiets van, nee, het moet ook origineel zijn. Dus laten we er gewoon lekker een roast van maken. Daar heb ik natuurlijk jouw hulp bij nodig. En je kan in de NPO Luister-app laten weten wat we nou eigenlijk in die roast moeten gaan zetten. Mohammed die zegt, zeuren is bij haar geen eigenschap meer. Het is inmiddels haar persoonlijkheid. Die voel ik echt.
0: Die voel ik ook wel.
1: Ja.
0: Die kunnen we misschien ook wel meenemen.
1: Ja.
0: Hij zegt, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen als je zus? Mannen kunnen staand plassen, vrouwen kunnen zittend zeiken. Net.
1: Ilse is, die zegt, ze is zo gierig, zelfs een snackbar kent haar als een krent.
0: Omdat ze haar patatje voor de helft had gegeten en daarna weer terug wilde.
1: Ja, geweldig. Zo, Sego die heeft een heel lang bericht gestuurd. Die zegt, lieve zus, vandaag is het zover. Je gaat trouwen met je grote meneer. En eerlijk gezegd zijn we allemaal blij. Want misschien zijn we straks eindelijk van je gezeur af, zei ik erbij. Want je bent ontzettend lief, dat staat buiten kijf. Maar soms heb je ook wel eens heel veel commentaar in je lijf. En lekker Sinterklaas gedicht. Heb je dit al gedaan? Waarom staat dat daar? Luister nou even. Ja hoor, zus, we zijn er weer klaar voor dit jaar. Als iets niet gaat zoals jij het had bedacht, dan wordt er eerst uitgebreid over nagedacht. En daarna volgt er heel subtiel en fijn en uitleg waarom het toch anders had moeten zijn.
0: Nou, en nog heel veel andere tekst, maar dit is wel een leuke meepakker misschien.
1: Ja, precies. Hier gaan we iets leuks van maken en dan gaan we morgen weer verder. We hebben nu wel echt al een aantal zinnen. Het begint echt op een speech te lijken.
0: Dus welke zin hebben we?
1: We hebben sowieso eindig niet zoals ik met twee mannen.
0: Twee keer scheiden.
1: Twee keer scheiden zoals ik. Daar moeten we dus...
0: Ook heel goed.
1: Ja.
0: En staand zitten...
1: Ja, mannen kunnen staand plassen en vrouwen zittend zeiken. En zeuren is geen eigenschap, maar het is haar persoonlijkheid.
0: Die drie nemen we al mee.
1: Ja, die nemen we mee voor morgen.
0: Dat is lekker.
1: En dan morgen gaan we verder.
2: Dit is Sluwe. Je gaat nu luisteren naar Mijn Tune. Stelt niks voor, samen met jouw CEO hier.

Door vapen kan je penis krimpen. Het is echt bizar, maar dit is het wilde weetje van deze week. Gisteren wilde ik alle mannen verzamelen die aan het vapen zijn voor dit onderzoek. Maar ze willen niet meedoen met het onderzoek, behalve één anonieme luisteraar. We gaan hem

0: pants.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Wilde Weetjes.
1: Ja, ik weet het. Het is een beetje wild, maar dat is toch echt het onderzoek van deze week.
2: Ja, dat maakt toch ook Wes wilde weetjes. Dit is wat jij bent tegengekomen.
1: Ja, ik ben het tegengekomen en we moeten dit gaan uitzoeken. En om het antwoord te kunnen krijgen, leek het beste om jou, de Phonics Fam, te vragen om mee te doen aan dit onderzoek.
2: Ja, want wij hebben het een beetje sneaky erin gegooid gisteren. We hebben iedereen gevraagd, hey, vape jij, meld je dan even aan als je mee wilt doen aan het onderzoek. En dan hebben 84 mensen gereageerd.
1: Ja, ik dacht als we het andersom zouden doen, zou misschien niemand reageren. Maar goed, er is iemand die het wil doen.
2: Het is dus van al die 84 mensen heb je één persoon. Ja, maar die persoon wil wel anoniem blijven.
1: Ja, dus we noemen hem Jason.
2: En wat gaan we met Jason doen deze week?
1: Wat
2: gaat Jason met zichzelf doen deze week?
1: Nou, we willen natuurlijk weten waarom hij wil meedoen. Waarom hij aan het vapen is. En of hij natuurlijk verschil merkt.
2: Ja, dus Jason gaat zijn lul opmeten.
1: Ja.
2: En gaat dan vapen. En dan vrijdag gaat hij weer opmeten. En dan gaan we kijken of het gekrompen is.
1: Donderdag gaan we kijken of het gekrompen is.
2: Excuses, donderdag. We moeten wel bij de les blijven.
1: Ja, alleen, er zijn wel een paar dingen die we misschien even samen moeten gaan vragen. Van, moet hij
2: stijf of zacht bedoel je? Moet hij in een erectale positie zijn? Ja. Of in de ruststand? Nou, dat is misschien een goeie om aan jou te vragen als je zit te luisteren. Dus Web, wat is de vraag?
1: Moet Jason zijn penis in... Sorry, dit is echt zo kinderachtig. Moet Jason zijn penis meten? ik word hier helemaal awkward van. Noordee, waarom doe jij dit niet? Van man tot man.
2: Het is niet mijn onderzoek. Het is wel eens wilde weetjes.
1: Moet Jason... het slap meten of stijf? Laat het even weten in de NPO-luister.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Door vape bekrimpt je penis?
2: Wilde weetjes.
1: Dat is het onderzoek van deze week die we samen met jou gaan uitvoeren. Nou, eigenlijk niet samen, maar met Jason die gereageerd heeft. En die supergraag wil gaan onderzoeken of je penis nou gaat krimpen door het vapen. Hallo Jason.
3: Hallo, ja, supergraag inderdaad. Ja, dit is,
1: Waarom wil je zo graag meedoen?
3: Ja, nou, ik hou gewoon ontzettend van roken. Dat mag je dat zeggen op de radio?
4: Ja, bij ons wel hoor. Hier is een safe zone. We listen, we don't judge.
1: Wat is er zo lekker aan roken dan?
3: Ja, kijk, het vapen natuurlijk. Kijk, het zijn gewoon de smaakjes. Je kunt wel een frisdrankje drinken of zo. Maar ja, dat is op een gegeven moment op. En het chillen aan vapen is dat het... Nee, nu ben ik het aan het promoten. Dat moet ook niet, hè?
4: Nee, ik zaag je dadelijk helemaal door midden, hoor. Als je klaar met die mee. Ja.
3: Het chillen aan vapen is, het kan gewoon in de auto. Kijk, als je een peuk gaat roken in de auto, dan ben je zo je doorverkoopwaarde kwijt.
4: Ja, maar wat wel is met vapen, is dat natuurlijk hartstikke economisch voor spullen. Maar voor je lichaam is het hartstikke slecht. Want volgens mij is dat één vape gelijk aan 100 pakjes sigaretten. Ja. Er komt veel meer nicotine in een ding. En het is gewoon tering slecht voor je. Maar dat is even het, hoe noem je dat, het gewicht om hier niet alleen maar lollerig over vapen te praten.
1: Nee, want hoe lang vape je eigenlijk al?
3: Ja, een jaartje of 3, 4 of zo.
1: Jeetje, wat heftig. En ik vraag me af, hoeveel in een week dan?
3: Ja, en je had vroeger die wegwerpdingen, maar daar was ik altijd tegen. Dus ik had van die flesjes haalde ik dan.
1: Inderdaad. Wel heftig hoor.
4: Opladen en smaakjes erin doen, inderdaad.
3: Ja, oh, heel heftig. Ja.
4: Ja, oké, allemaal leuk en aardig, Jason. We bellen je natuurlijk niet. Het gaat ook wel gedeeltelijk over het vapen. Maar het gaat erom dat jij dus je penis gaat meten. Je gaat de hele week verder vapen. En dan gaan we vrijdag het weer meten.
1: Donderdag
4: het weer meten, zeg ik het weer verkeerd. Maar we hebben het aan de luisteraar gevraagd of die in slappe toestand moest zijn of in stijve toestand. Het is in stijve toestand. Dus heb je wel eens al je lul stijf gemeten? Zo niet, moet je dat natuurlijk even gaan doen.
3: Ik heb daar weinig ervaring mee. Maar als je 2 minuten hebt...
4: Dan zetten wij even een tune aan en dan horen we zo meteen of het gelukt is. Dan komen we zo bij je terug.
1: Wat slecht. Super.

0: trofee bekrimpt je penis?
1: Wilde weetjes.
0: Jason is degene die gereageerd heeft in de Vanix-app om mee te doen met dit onderzoek of je penis kan krimpen door het vapen.
2: Ja, wat voor de duidelijkheid, jij hebt dat op het internet ergens gezien.
0: Klopt,
2: wij hebben een oproep gedaan. Jason is een luisteraar en die zegt, nou, ik wil dat wel meten deze week en dan ga ik de hele week vapen en dan komen we er
0: donderdag achter.
2: Of het gekrompen is of niet.
0: Ja.
2: Jason, jij zei net, want we hebben aan de Vanix-fam gevraagd, joh, moet hij dan stijf zijn of slap zijn? Zij zeggen stijf. En je had even 2 minuten nodig.
3: Ja.
2: Is het gelukt?
3: Voor de wetenschap, hè? Voor de wetenschap.
2: Is het gelukt voor de wetenschap?
3: Ja, het is voor de wetenschap is het gelukt.
0: Ik wil bijna niet eens
2: vragen.
0: Wat is de
2: maat van je bazooka?
3: Ja, ik zit op 15,2 hier.
2: 15,2. Ik ben echt heel benieuwd.
3: Voor
2: de wetenschap of jouw penis is gekrompen aan het eind van de week.
0: Ja, dit is dus een no-meting. Morgen gaan we je verder bellen om te kijken of er iets is veranderd. Dus blijf gewoon doen wat je al deed.
3: Ja.
2: Nou,
0: ja. Tot morgen.
2: Jason, tot morgen.
3: Tot morgen.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Storytoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: houden, goed geregeld.
1: Hi, Abson hier. Ben je klaar met de tram en de bus? Haal je rijbewijs bij Rijschool Danny. Ik heb het ook in één keer gedaan. Wil jij dat ook? Check nu rijschooldanny.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Nogmaals Appie hier. Wil jij ook auto leren rijden? Check rijschooldanny.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
1: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans en ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
0: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vanavond natuurlijk ook weer heerlijke Fannix sokken winnen. Maar eerst even dit. Ik ben een notoire uitsteller. Ik heb bijvoorbeeld altijd wel een paar e-mails in mijn inbox waarvan ik precies weet, als ik die open, dan moet ik er ook iets mee. Dus wat doe ik? Niet openen, lekker laten staan. Alleen de laatste tijd probeer ik daar dus wel echt van af te komen. Gewoon openen, meteen fixen, klaar, weg ermee. Dus ik wil vanavond van jou weten, wat stel jij al veel te

eindelijk te doen. Welkom bij De Blok. Games, zometeen ook Henkie T. KMRB shit komt eraan. Nu op Phonics. Equals and be happy.

Iedere maand zie ik die 35 euro afgeschreven worden en denk, oh ja, moet ik ook nog doen en dan vergeet ik het weer. Oké, het is dan zo'n 420 euro betalen om niets te doen. Ik zou het vanavond meteen even doen als ik jou was. Soufiane, die heeft een iets gevaarlijkere. De tandarts. Ja, ik weet dat ik moet gaan, zegt hij. En hoe langer ik wacht, hoe erger het waarschijnlijk wordt. Maar precies daarom wil ik dus nog minder gaan. En dat is dus ook hoe uitstellen werkt. Het probleem wordt groter en je motivatie om het op te lossen wordt kleiner. Soufiane, alsjeblieft, morgen bellen. Regel het. En Esmee, die appte nog via de NPO-luisterapp. Een vriendin bellen met wie ik een beetje ruzie heb gehad. We hebben allebei niks meer gestuurd. En inmiddels duurt het zo lang dat het steeds ongemakkelijker wordt om nog te bellen. Ja. Misschien is dit dan gewoon je teken en niet morgen, gewoon vanavond. Die is ook gewoon bereikbaar, kan je regelen. Zometeen op Van X hoor je Panna, Jonna Fraser en Jayon komt eraan. Chris Brown, Davido, Loj, Sensational. Na Milo laat het lukken. Alleen jij nu op Van X.

0: vechten. Luister maar even mee.
1: Ja, zo'n skill issue voor de mannen. Ja.
2: Step up.
1: Step up your game. Ja.
3: Maar jij zegt step up, maar kan jij haren slecht?
2: Nee.
0: Oh, zometeen meer na even te dronken.
4: Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk, al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Noord met Tisa.
1: Ja, het is een skill issue voor de mannen. Ja.
2: Step up.
1: Step up your game. Ja.
3: Maar jij zegt step up, maar kan jij haren vlechten?
1: Nee.
3: Hoe goed ben jij in haren vlechten? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik niet zo. En ik ben niet de enige. Weinig papa's in Nederland kunnen haren vlechten. Maar daar kan je wat aan doen. Door een cursus te volgen of simpelweg te blijven oefenen. Ik was benieuwd hoeveel mannen op straat kunnen vlechten. Dus ik ging de straat van Utrecht op om te vragen, kan jij haren vlechten?
4: Nee, daar heb ik mijn dochter voor. Die vlecht heel goed.
3: Vond je het jammer dat je vader nooit jouw haar heeft gevlochten?
5: Nee hoor, dat deed mijn moeder. Dus die kon het. En daarna kon ik het weer bij mijn zusjes doen. Dus dat ging goed.
6: Slecht.
3: Maar je hebt het wel geprobeerd.
6: Ja. Ik moet vaker van mijn dochters dat doen, ja.
7: Haren vlechten? Nooit van gehoord.
8: Ik heb het een keer gedaan bij mijn vriendin. Ging niet heel geweldig.
3: Wat ging er niet goed?
8: Je had toch 3 van die stukken haar die je dan moet vlechten en ik had ze door elkaar gehaald.
1: Ik kan geen haren vlechten.
9: Ja, ik denk het wel.
3: Maar jullie hebben het nog nooit gedaan?
1: Nee.
3: En waarom niet?
1: Ja. Weet ik het niet. Wordt er sprake gekomen bij een vriendin of een ex of iets in die richting?
10: Kan het wel, maar hoe het er dan uitziet, dat is...
3: Heel veel mannen kunnen geen haren vlechten. Wat vind je daarvan?
11: Ja, stereotype manbeeld, hè? Waarmee wij opgegroeid zijn.
12: Geen behoefte aan misschien.
3: En waarom zouden ze er geen behoefte aan hebben?
12: Ik weet niet, vriendin die het al kan of zo, weet ik veel.
13: Ja, ik denk hetzelfde. Ik denk dat niet dat raken, maar ik denk dat vriendin dat het meestal doet. Niet dat de man niet hoort te doen, maar die doet het dan meestal. En dan, ja, die weet dan ook die moet vlechten als het een beetje, ja. Maar ja, ik zou het wel leren.
1: Ja, het is wel een skill issue voor de mannen. Ja.
2: Step up.
1: Step up your game. Ja.
3: Maar jij zegt step up, maar kan jij haren vlecht?
8: Nee, ik kan het niet. Ik heb geen dochter ook, dus nee.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hermanos!

0: Vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Gina.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van Gina, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet je wat?
7: Kijk.
5: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
12: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
1: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken, en dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
0: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
2: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
3: Voor het signalement.
2: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
0: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Patrick. Ja, zometeen.

0: Nino Nine blind op zoek Trapagas op Phonix.
1: Phonix.
2: Patrick.
0: Ja, je dochter staat klaar om naar school te gaan. Haar moet nog gedaan.

0: welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Met de papa's en ponies ga je dus met de groep vaders leren het haar te doen van de dochters, maar daar blijft het niet bij, toch?
1: Nee, klopt. Ja, inmiddels is er een heuse community ontstaan van meer dan 100 meisjes, papa's die bij elkaar komen of in de WhatsApp-groep. Eigenlijk van alles en nog wat bespreken.
0: Ja, en
1: dus mannen komen voor het slechte, maar blijven eigenlijk voor de gemeenschap.
0: Juist, en wat voor dingen zijn er dan die besproken worden in die groep of in die bijeenkomsten?
1: Ja, heel praktisch aan tot bijvoorbeeld ik wil mijn kind en mijn dochter zindelijk maken, hoe doen jullie dat? Tot aan ik wil het haar van mijn dochter vlechten, maar ze heeft bijvoorbeeld kroeshaar, hoe doe je dat dan? Of tot aan, ik merk dat mijn dochter wat ouder wordt en ik wil wat meer over de menstruatie leren. Hebben jullie daar ervaring mee? Dat soort zaken.
0: Juist, ja. Je hebt zelf twee dochters. Welke uitdagingen kom je zelf tegen dan als vader?
1: Heel praktisch was het natuurlijk verrotten van hoe moet ik het haar van mijn dochter doen. Ik ben heel betrokken als vader en ik vind het ook heel leuk om dat te doen. Mm-hmm. Maar er was gewoon één aspect waarin ik dat gewoon niet kon tot aan een paar maanden geleden. Omdat ik dat altijd uitbesteedde aan mama. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit wil ik ook gewoon kunnen.
0: Juist. En nu ben je dat begonnen een aantal maanden geleden. Volgens mij is het nog niet zo heel lang dat je dit doet.
1: Maar
0: je hebt een grote community inmiddels. Wat merk je, wat zie je aan die vaders als ze eenmaal zo bezig zijn en zo samenkomen om zoiets te ondernemen?
1: Ja, weet je wat het mooie is? Ze komen bij elkaar om gewoon samen te vlechten. Maar tijdens het vlechten ontstaan gewoon die hele mooie gesprekken. En dan zie je eigenlijk dat het hele stereotype beeld wat mensen hebben over dat mannen heel koud en emotioneel.

0: om intelligent zijn, dat het gewoon totaal niet klopt. Mannen willen gewoon heel graag over hun gevoelens praten en praten over hun binnenwereld en dat met elkaar delen. Maar daar moet een aanleiding voor zijn. En daar moeten mensen zijn die dat ook begrijpen en dat ook voelen. Zij ontstaan echt de mooiste gesprekken, echt ontroerend soms.
1: Ja, echt heel vet om dit te horen. Ik zeg net zelf off-air al, ik ben zelf vader van een dochter van 9. Dus het triggerde mij al toen ik hierover hoorde. En nu in dit gesprek denk ik van ja, het is eigenlijk stom om hier niet deel van uit te maken. Want het is natuurlijk meer dan alleen die vaders onder elkaar en die vaders educaten op praktische zaken. Uiteindelijk gebeurt er ook iets tussen die vader en dochter / dochters.
0: Ja, klopt. Zeker weten.
1: Wat hoop je dat er gebeurt?
0: Ja, kijk, weet je wat dit voor mij is? De belangrijkste missie dat mijn dochter moet weten dat papa haar veilige haven is. En dat kan ik in woorden duidelijk maken, maar dat is niet zo geloofwaardig als dat ik dat elke dag met kleine handelingen laat zien. En vooral het fysieke aspect daarvan, dat ik haar laat voelen hoe het voelt. Dit is hoe mannelijke liefde hoort te voelen. Dit is hoe mannelijke aanraking hoort te voelen. Dit is hoe mannelijke zachtheid hoort te voelen. Zodat ze later hopelijk ook niet voor minder gaat in haar toekomstige partner, weet je. Dat ze ook beschermd blijft van al die mogelijke mannen die een beetje de giftige manager-ideologie aanhangen.
1: Gewoon echt de blauwdruk daarvoor zijn eigenlijk.
0: Ja man, want dat is al wat vaders meegeven aan hun dochters.
1: Ik hoor je. We gaan zo meteen even verder praten, want er is te veel te bespreken. Naast leren vlechten doe je nog veel meer voor de nieuwe generatie ouders. Dus Fezzy, blijf even hangen. Zijn we er zo weer bij je terug naar Katrikampe de Bare Minimum. En nu eerst het dikste van deze week. Spreek je zo.

0: over dat hij andere vaders de haren van hun dochter leert vlechten om het heel even plat te slaan. Maar Fezzy, dat is niet het enige wat je doet, hè? Ook voor voorlezen breng je ouders dichter bij hun kinderen.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
0: Onlangs kwam er naar buiten dat we eigenlijk steeds slechter lezen in Nederland. En jij hebt zoiets, dat wil ik verbeteren. Hoe pak je dat aan?
1: Nou ja, eigenlijk met inderdaad die meest recente resultaten. De oplossing is heel simpel. Als je het hebt over leesvaardigheid die heel slecht is van onze jongeren, dan moet je heel vroeg beginnen met het ontwikkelen van het leesplezier bij je kind. En leesplezier ontwikkel je onder andere door echt een relatie te ontwikkelen met je kind rondom boeken. En voorlezen is daar zo'n praktische en goede manier voor. Gewoon 15 minuten per dag, 5 dagen in de week. En het is een fantastisch middel om zoveel te bereiken met je kind.
0: En naast dat het dus kinderen beter helpt lezen of meer gemotiveerd krijgt om te lezen, ook op latere leeftijd, heeft het ook een ander doel.
1: Ja, klopt. Ja, voor mij is het dat nog zelfs het belangrijkste doel eigenlijk. En dat is dat het voorlezen ervoor zorgt dat ik een betere band krijg met mijn kind. Omdat het voorlezen ervoor zorgt dat ik iedere avond weer aan mijn kind bewijs van, kijk, alle afleidingen gaan de kamer uit. Ik ga met jou samen in de kamer zitten aan de rand van je bed. En dan ga ik jou laten zien dat ik jou echt wil zien en horen. En alleen als ik dat keer op keer bewijs, gaat mijn dochter voelen, oh ja, bij papa kan ik echt terecht met alles.
0: Ja, even geen scherm voor je neus, even geen afleiding van iets wat er in de kamer gebeurt.
1: Nee, precies. En het is ook een fantastische manier om te resetten. Stel je voor aan het einde van zo'n werkdag, je bent helemaal moe en je hebt gewoon even, je bent net boos geworden op je kind. Aan het einde van de dag kun je een boek erbij pakken waarbij je een hoofdpersoon sorry zegt. Dat kan een aanleiding, een springplank vormen voor jou om ook te zeggen tegen je kinderen van, oh ja, sorry. Het lag echt aan papa, papa's emmer liep gewoon over.
0: Dus eigenlijk maak je daarmee ook inhoudelijk kun je inhoudelijk een keuze maken om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken of iets op tafel te krijgen?
1: Ja, zeker weten. Het voorlezen is daar een fantastisch middel voor. Omdat het niet zo direct is. Het gaat niet zo direct over het kind. Maar op een veilige afstand kun je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: Ja. Zowel voor jou als voor het kind waarschijnlijk.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, eens. Want we hebben ook niet heel vaak in ons leven een volwassene gehad die bijvoorbeeld sorry heeft gezegd tegen ons.
0: Fair point.
1: Of een volwassene gehad die het met ons heeft gehad over seksuele voorlichting op een manier die veilig is. Dus dat hebben we niet gekend vaak.
0: Nee. Helder man. Fezzy, thanks voor je verhaal. Ik vind het heel vet wat je allemaal doet. Als je meer wilt weten over Papa's en Ponies, of je wilt er een keer bij zijn, kijk dan op de site papasenponies.nl. Ook voor leestips, volg de man. Check hem ook eventjes op Instagram onder de naam De Voorleesvader. Hebben we nog wat overgeslagen, Fezzy, of is alles wel besproken? Ja, toch?
1: Ja, papasenponies.com alleen.
0: .com! Ja. Kijk, papasenponies.com en Instagram De Voorleesvader. Ik ga je in ieder geval volgen en ik beloof dat ik er op korte termijn een keer bij ga zijn.
1: Tof man, dan zie ik je graag snel.
0: Thanks man, fijne avond.
1: Yo, dankjewel.
0: Bye-bye.

0: Je luistert naar Phonics, het is de blog. Daarvoor Mauvais Joe en Pivot. Ja, we moeten even onze Phonics friend Romano de Legende helpen. Hij heeft een tune in zijn hoofd zitten, weet niet meer hoe die heet. Hij heeft me gelukkig wel een memootje gestuurd. Dus luister goed, spits die oren, want misschien kunnen we hem samen wel helpen.
1: Ja, god, hoe heet dat liedje nou? Ja, je weet het wel. Zo van, zij zegt, ik ken hem, u, Pakoep. Al mijn schutters zijn in love with the bang bang. Ik lig laag in die 7, terwijl je rent voor de tram tram. Of terwijl je rent voor de tram rent, zoiets. Ja, je weet het wel. Yo.
0: Ja, het ligt op het puntje van mijn tong. Ik kom er ook niet uit. Nee, titel artiest. Weet jij het wel? Stuur het me dan snel in de NPO Luister app. Want als jij de allereerste bent met het juiste antwoord, krijg jij als beloning heerlijk warme Phonics sokjes.

0: die kon niet op een nummer komen. Dus hij stuurde mij een memo. En ik vroeg aan jou of jij de titel en artiest kon laten weten in de NPO Luister-app. Fragment was...
1: God, hoe heet dat liedje nou? Ja, je weet het wel. Zo van... Zij zegt... Ik ken hem, u, Pakoep. Al mijn schutters zijn in love with the bang bang. Ik lig laag in die 7. Terwijl je rent voor de tram tram. Terwijl je rent... Voor de tramrent, zoiets. Ja, je weet het wel.
0: Ja, en de alle snelste heb ik nu aan de telefoon. Ozan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ozan, jij wist het heel snel. En je mag vertellen, man. Wie zocht ik en welke track was het?
2: En Lijpen met Eng.
0: Hoe kon het ook anders? Lijpen met Eng. Ja, toch. Thanks voor het meespelen, man. Jij wint de Phonix. Ja, Solken, stuur me nog eventjes je gegevens via de NPO Luister-app.
2: Yes.
0: Werkzaam als strijder.
2: Dankjewel, dat is gedaan.

0: Sonics. En alles wordt misschien wel heel anders. Het leven zoals je het kende gaat helemaal veranderen. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Na 7 alias Jason Futuristic Gaas. En weer is down.
1: Hallo?
2: Check.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Vroeger brachten wij hele nachten door in internetcafés.
3: Dan ga je dit geweldig vinden. Meer dan 60 gaming-pc's onder één dak. Counter-Strike, PlayStation, race-simulatoren en toernooien.
2: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
4: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Kofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
4: Paradijs. Paradijs, een keiharde actiefilm.
5: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
4: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
6: Wie de fuck is die gast?
4: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
1: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Alles over Prinsjesdag zometeen na.

0: Het is vandaag Prinsjesdag, of het was vandaag Prinsjesdag. Dat betekent dat de regering de plannen voor het komende jaar bekend heeft gemaakt. Maar wat zijn die plannen? En belangrijker misschien wel, wat betekent dit voor jou? Daar kan politiek verslaggever Maaike je meer over vertellen. Maaike, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is een beetje een algemene vraag, maar wat zijn de belangrijkste plannen die vandaag bekendgemaakt zijn?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje gek omdat er heel veel al, dat is ook een beetje traditie van de Prinsjesdag, uitgelekt is naar de media. Dus ik moet eerlijk zeggen, er zijn niet heel veel nieuwe dingen gepresenteerd. Het gaat vooral over economie, daar willen ze heel veel aan doen. Defensie was een groot onderwerp, veiligheid was een groot onderwerp en de troonrede. Maar er is niet echt iets nieuws per se aangekondigd, want het is wel allemaal van tevoren al gelekt voor een groot deel.
0: Dus voor de meeste hebben we natuurlijk al ophef gehad toen het lekte.
1: Yeah.
0: Er kwam afgelopen week bijvoorbeeld naar buiten dat misschien de opkomstplicht terug zou komen voor Defensie. Wat mm-hmm. betekent dat?
1: Ja, dat is iets wat niet per se nu al opgenomen is in de begroting of in de plannen van het kabinet. Maar het ligt wel een beetje in het verlengde van dat ze heel veel meer geld willen pompen eigenlijk in Defensie. En dit is daar een van de stappen van waarop ze ook hopen dat er meer mensen naar Defensie toekomen, omdat ze die mensen nodig hebben. En wat ze eigenlijk hebben gezegd afgelopen week is dat ze mogelijk de opkomstplicht, die nu eigenlijk niet geldt, dat willen ze aanpassen, waardoor je selectief, en het is een beetje vaag waarop je dan geselecteerd wordt, eventueel wel opgeroepen zou kunnen worden om het leger in te moeten. En dat hebben ze ook gezegd, dat eventueel weigering zelfs strafbaar zou zijn. Oh. Al weten we niet wat die straf is. Dus het staat nu nog niet in de plannen, maar het is wel iets wat dus deze week naar buiten is gekomen en in het verlengde ligt van Defensie, waar ze zoveel op in willen zetten.
0: Oké, en als we het hebben over die plannen, wat staat er wel in wat bijvoorbeeld ons dagelijks leven gaat beïnvloeden het komende jaar?
1: Ja, dat is vooral als we een beetje inzoomen op wat het voor jongeren eventueel veel gaat voorkomen, is dat ze bijvoorbeeld het hebben gehad over criminaliteit. En dat is al langer een probleem, dat jongeren heel snel de criminaliteit inrollen. Daar willen ze iets aan doen. Ze willen de toegankelijkheid in de jeugdzorg aanpakken en dat je sneller eigenlijk zorg kan krijgen en niet per se een medisch traject eerst doorhoeft, maar ook sneller bij de jeugdzorg kan komen. Ze hadden het over de talentstrategie voor mbo, hbo en universiteit. Dat is eigenlijk dat ze jong talent in cruciale sectoren zoals AI, tech, energie, digitalisering sneller willen opleiden. Verder wonen, willen ze meer starterswoningen gaan bouwen. Dat is eigenlijk wat we misschien als jongeren vooral mee gaan krijgen uit die maatregelen.
0: Oké. Veel plannen, veel dingen dus die misschien wel gaan veranderen voor ons in het komende jaar. Hangt natuurlijk ook een beetje van je eigen leven af. Rondom Prinsjesdag is er natuurlijk altijd wel iets van gedoe. Vandaag bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Het bepladden van de route die de koets af ging leggen. Wat is daar nou precies gebeurd?
1: Ja, voor wat ik heb meegekregen, want het is allemaal nog een beetje, dat wordt natuurlijk altijd in de loop van de dagen een beetje naar buiten gebracht. Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op de route inderdaad. Volgens mij om vooral kenbaar te maken dat ze het niet eens zijn met de plannen. Dat is vandaag natuurlijk op meerdere vlakken een beetje naar voren gekomen van verschillende kanten eigenlijk protest. Ik weet niet precies wat de inhoudelijke statements waren van Extinction om deze actie te doen. Maar in ieder geval is het duidelijk dat er heel veel mensen in de samenleving eigenlijk nog niet echt blij zijn met wat er nu op tafel ligt.
0: Nee. Dat is natuurlijk ook niet echt nieuw.
1: Nee.
0: Toch? Helaas.
1: Nee,
0: het treinverkeer lag ook nog even plat en het scheen dan weer een sabotageactie geweest te zijn. Had dat er dan ook mee te maken vandaag?
1: Ja, er zijn dus berichten dat het er waarschijnlijk wel mee te maken heeft, maar ook dat is nog niet bevestigd. Er is vooral een beetje gekeken, want de boeren hadden ook aangekondigd in protest te komen. Ze hebben bijvoorbeeld wel langs de snelwegen ook een aantal hooibalen in brand gestoken. Dat is wel bevestigd dat ze daar actie hebben gevoerd. Maar er is nog geen bevestiging dat zij ook bijvoorbeeld achter de acties op het spoor zitten. Dus dat vind ik ook een beetje nog te vroeg misschien om te zeggen. Maar ja, het lijkt daar wel mee te maken te hebben. Daar lijkt het wel op.
0: Nou. Maaike, dankjewel in ieder geval voor de uitleg en een beetje nuance bij de berichten die dan vandaag

0: vrouw bent.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is hem. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

uit de Phonics. En het is dinsdag, dus tijd om weer een lokale artiest een podium te geven. We hebben een demo binnengekregen van Rick uit Utrecht. En vandaag ben jij natuurlijk de baas. Jij als Phonics-luisteraar weet als geen ander wat wel of niet Phonics-waardig is. Dus daarom wil ik van jou weten, is deze tune, is deze artiest Phonics of vind je het helemaal niks? We gaan eerst even luisteren naar die tune, daarna wil ik dus je mening horen. Vind je dit hard? Moet deze artiest vaker op Phonics te horen zijn? Of denk je, nee, alsjeblieft, doe me dit niet aan, laat dit nooit meer horen op de radio. Laat het me weten via de NPO Luister-app in een gratis berichtje. Goed, Rick dus, halen we door de Phonics-keuring. Te horen samen met Maze, Fleur en IDS in de tune Tegenin. Ik ga hem nu voor je draaien. Laat me weten, vind je het Phonics of helemaal niks in de NPO Luister-app.

van niks of niks? Dat is de vraag voor Rick met Tegendien. Thanks voor de reacties via de NPO Luister-app. Pearl zegt, dit is nice. Go Rick. En ook Sego zegt, hele mooie tune richting een dame. Doorgaan op Phonics. Said, die vond het een lekkere R&B sound. Maar iets te vaak dit soort tunes gehoord. Voor mij iets te veel van hetzelfde, zegt hij. Noor zegt, ik weet niet, gebeurt wel heel veel in zo'n kort nummer. Te veel stemmen, maar wel goede stemmen. Ik wil wel meer horen. Voor mij helemaal Phonics. Dus het lijkt toch wel Phonics te zijn. Shout-out naar Rick. En wil jij nou ook je demo laten horen volgende week op Phonics? Stuur hem dan naar naomi@phonics.nl. En wie weet ben jij volgende week te horen of je mattie. En word jij bestempeld als Phonics waardig. Naomi@phonics.nl, daar kan dus je demo naartoe. Of die van je vriendje. New music. New music. New op Phonics.

Zuidoost-Kirgizistan. Een slow jam of juist even een oppeppertje. Alles is welkom. Stuur me even jouw verzoekje via de NPO Luister app. En wie weet draai ik zo meteen wel wat jij wilt horen. Dus in de NPO Luister app stuur je de track die ik voor jou kan draaien. Het liefst natuurlijk in een voice memootje. Zeg even erbij wat je aan het doen bent en waarom het deze track is. Maar je kan ook gewoon heel saai typen. Nu hoor je Roxy Rosa met meer van jou op Phonics in the Block.

herhalen. Jij was heel eventjes de baas over de Phonics playlist. Thanks voor de reacties die zijn binnengekomen via de NPO Luister-app. Goeie tunes, nieuwe tunes. Weinig uit Oost-Kirgistan, vind ik. Maar Tim zegt, kan ik niet gewoon een classic van de Opposites horen? Bijvoorbeeld Licht Uit. Oh! Ja, daar ga ik graag in nemen. Zometeen hoor je Shakira, Burna Boy, Die Die en Fresh. Mensa, La Vida komt er ook aan, maar eerst even terug in de tijd. De Opposites nu op Phonics, dit is Licht Uit.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.

0: sport.nl. Your city, your sound.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Ja, kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf donderdag in de bioscoop.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
6: Bongsima, nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
7: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
8: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gaming.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
0: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer, aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Patrick, 10 jaar leeftijd.

Daan uit Utrecht die heeft een berichtje gestuurd vorige week. En die zei, ik ben 30 en ben sinds kort aan het daten met iemand van 20. En eerlijk, ik had vooraf nooit gedacht dat ik op iemand van die leeftijd zou vallen. We zitten namelijk best in een andere levensfase. Ze is nog volop bezig met haar studie, terwijl ik al jaren werk, mijn eigen leven heb opgebouwd en toe ben aan iets serieus. Maar het klikt gewoon bizar goed. We kunnen uren praten, lachen om dezelfde dingen en de aantrekkingskracht is er ook. Soms vergeet ik gewoon dat ze 10 jaar jonger is. Alleen als ik er daarna weer over nadenk, vraag ik me af of het verschil uiteindelijk niet te groot is. Ben ik straks haar hele leven aan het plannen, terwijl zij misschien nog moet ontdekken wat ze eigenlijk wil. Daarom vraag ik me af, is het lid of om een relatie te beginnen met iemand die 10 jaar jonger is? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Ja, ik denk dat het toch wel heel erg afhangt van die leeftijden, hoor. 30 en 20 is misschien wel op het randje. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Laat het me weten via de NPO.

0: Maar jongens, het klinkt erg goed tussen de twee, maar hij is 30, zij is nog maar 20. Dus hij vraagt zich af, is het lid of... om een relatie te beginnen met iemand die 10 jaar jonger is. Thanks voor de reacties in de NPO Luister-app. Ryan zegt, shit, 10 jaar gaat sowieso voor problemen zorgen. 20 en 30 ligt echt te ver uit elkaar als je het mij vraagt. Gennairo, die appt via de NPO Luister-app. Broer, ik zeg je eerlijk, ik vind het een beetje vies, man. Oké, ook helder. Mariam zegt, lid, als de liefde er is, wat maakt leeftijd dan nog uit? Nu klinkt 20 en 30 misschien als een groot verschil, maar als je 55 en 65 bent, klinkt het alweer heel anders. Als je verliefd bent, go for it. Sego die zegt nog, het is niet lid. En Rick die heeft een berichtje gestuurd via de NPO Luister-app met zijn memootje. Hij is 27 en zijn vriendin of vrouw is 37. Hij stuurt...
1: 10 jaar verschil moet makkelijk kunnen. Ik heb mijn vrouw schelen 10, bijna 11 jaar. Gaat prima. Oude fiets moet je het leren. Beetje olie ertussen, wat aanmoediging en ze fietst gewoon als de nieuwe hoor.
0: Ja, je ziet het, de meningen zijn nogal verdeeld. Ik denk dat er een toch wel sterke grens moet zijn uiteindelijk van wat die leeftijden zijn om te bepalen of het lid of shit is. En ik denk dat 20 en 30 wel net op die grens is. Maar ja, als er consent is en als er echte liefde is, wat kan je dan nog zeggen? Ja toch, Caribbean Girl hoor je zo naar Gangsta Lovin'.

0: en mensen die zich bij de tocht hadden aangesloten om hun steun te betuigen. Luister maar even mee.
1: Hier in Nederland kregen geen gedachtenheid. Want luister, er gaat de Rijksrecherche onderzoeken. Dan komen ze, nee, het is geen fout doen van die politie. Dat is altijd zo. Dat moet stoppen.

0: met Bradley.
1: Ze gaan te ver. En nou zeggen ze via media, zeggen ze, oh ja, het is een vetbeker. Oh ja, hij is onwel geworden. Bro, ze moeten die dingen niet zo kleuren.
2: Alfredo Gulu, een 51-jarige man uit Rotterdam, komt net van de babyshower van zijn ongeboren kind. Hij stapt op zijn fatbike en gaat onderweg naar huis. Op zijn route naar huis wordt Alfredo door de politie gestopt en gecontroleerd. Alfredo kan zich niet identificeren en wordt aangehouden. Tijdens deze aanhouding wordt hij tegen de grond gewerkt en raakt hij onwel. Alfredo overlijdt. En later blijkt dat de fatbike waarop hij reed helemaal niet gestolen was. De politie heeft bevestigd dat hij niet op de fiets reed waarnaar zij op zoek waren. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies tijdens de aanhouding is gebeurd en of het politieoptreden rechtmatig was. Voor zijn familie, vrienden en de mensen die Alfredo kende is dit onacceptabel. Gisteren kwamen er honderden mensen in Rotterdam-Zuid bij elkaar om afscheid te nemen van Alfredo, zijn familie te steunen en om een stem te laten horen. Namens Team De Blok van Phoenix willen wij ons medeleven uitspreken aan de familie, vrienden en alle nabestaanden van Alfredo. Ik was gisteren bij de Stille Tocht en dit is hoe het ging.
3: We vinden het belangrijk om deze Stille Tocht te organiseren, omdat Alfredo is overleden door politiegeweld, terwijl hij onschuldig is. Hij was op de fatbike van zijn vrouw onderweg naar zijn eigen huis om even medicatie te halen, omdat hij suikerziekte heeft. Hij was op de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en hij is niet meer teruggekomen naar de babyshower.
2: Waarom vind je het belangrijk om hier te zijn vandaag?
1: Ze hebben de oom van mijn vrouwtje doodgemaakt 2 dagen geleden en vandaag komen we samen om dit te herdenken, zeg maar. Bro, die scooter moet ophouden met een domme dingen. Die man ging van een baby shower ging die weg. Hij ging een medicijn halen, hij zou terugkomen. Ze geven hem een loodje, ze gaan met 3 man op hem op zijn nek zitten. Met 3 man. Pa, dat is al te veel voor jou, voor mij. Je ziet al hoe braad je bent, toch? Maar ja. Pa zou zeggen dat niet halen. You get me? Ze gaan te ver. En nou zeggen ze via media, zeggen ze, oh ja, het is een fatbiker. Oh ja, hij is onwel geworden. Bro, ze moeten die dingen niet zo kleuren.
4: Een wijkgenoot is overleden onder dubieuze omstandigheden. En ja, dit soort dingen raakt de wijk heel erg.
5: We vinden het oneerlijk wat is gebeurd, omdat ik bedoel, je kan niet 3 maanden op 1 man. Dat is toch een beetje niet goed. En ook een beetje, we kennen hem heel lang. En die hele familie, we kunnen een beetje die familie steunen enkele.
6: Ja, ik vind het gewoon belangrijk om een beetje support te tonen aan de nalevenden. Ik vind het niet kunnen dat dit soort dingen nog steeds gebeuren. Vandaag 2026, het is gewoon zielig. Want ja, de ene dag kan je nog lachen met hem en de andere dag is hij er niet meer. Dus.
7: Het gaat niet over wie hij was. Het gaat voor de situatie dat is gebeurd voor die moment. Yeah. En ja, voor 2 maanden en 3 maanden op 1 maand, die schreeuw. Ik heb suikerziekte. Ik ben ziek. Het is echt een geweld. Dat is een misbruik van je uniform.
8: Hier in Nederland krijgen geen gerechtigheid. Want luister, die gaat de Rijksrecherche onderzoeken. Dan komen ze, nee, het is geen fout doen van de politie. Het is altijd zo. Het moet stoppen. Anders gaat iets gebeuren dat over een tijdje dat er geen politie meer kan ontstoppen. Dat zijn de mensen worden boos van.
3: Wat we willen dat mensen meenemen is dat ze hem herdenken. We willen dat mensen de familie steunen. Er is een GoFundMe opgezet waar je een donatie kan doen. Justice for Alfredo. En we willen dat mensen in Nederland in het algemeen zich kritischer gaan opstellen tegenover de politie. Politiegeweld komt te vaak voor en moet stoppen.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben ready voor die battle. Ik ben vrijgezel, je bent gesetteld. En je lijkt op een angel, ik een devil. Ik laat je nooit alleen wanneer ik travel. Fuck wat je exen zien, ik ben nu je beste vriend. Zet je in die standjes, nee je hebt niet eens de rest gezien. Maar ze wilt liever een boy uit de ghetto. Ze kiest voor mij want ik heb alles in petto.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city.

0: Snackphonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. Het 360community.nl.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

City Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht in komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.